0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zeg, Jasmin.
4: Uh-huh.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar twee lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, de

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
6: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
9: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
10: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
9: Heerlijk in de kruising!
10: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
9: Goal, score!
10: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
13: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
12: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

Einstein Brain.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
4: Amai, het is echt eenvoudig.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
10: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
9: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
10: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
11: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
12: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
13: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
14: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
15: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
16: Willy.
17: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
18: Het nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor €18 miljard of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Piet.
20: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
19: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
21: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
19: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot zo'n 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
8: Music matters. Een vrolijke ochtendstond gewenst, vrienden, welkom.
16: Thomas en Sien.
22: Ja, niet altijd alles hoeft toepasselijk te zijn, maar bon, vanmorgen is het wel zo dat onze openingsplaats zeer toepasselijk is bij wat je op dit moment moet doen. Het is namelijk Waking Up van Elastica.
8: Dat ik het toch weer goed gezien, hè, Sien?

0: Ik zei Geert goed gezien, maar het is Walter die het opmerkt. Doet hem aan de Strangler denken en No More Heroes. En dat nu hoor ik het ook. Dat is ongelooflijk. Het was Elastica. Een heerlijke band uit de jaren 90 natuurlijk. Met Waking Up. Goedemorgen vrienden van Willy. Ik hoop dat je vrolijk uit je nest bent gerold natuurlijk. En dat het een mooie dag belooft te worden voor jou. Wat de plannen ook mogen zijn, je mag ze altijd laten weten. Het is donderdag 4 juni. Goedemorgen ook Sien Wijnand.
1: Goedemorgen. Ja, Elastica katapulteert ons natuurlijk ook terug naar onze week van de jaren 90.
0: Klopt.
1: Vierden we ergens in april, als ik me niet vergis. En dan hadden wij hier ook vijf ochtenden lang Luc Allo bezoek.
0: Klopt.
1: Die hele belangrijke rebellen noemden we ze toen, of toch vooral iconische figuren uit de jaren 90 kwam bespreken. Zat Margriet Hermans daar toch wel niet tussen natuurlijk.
0: Ja.
1: Uiteraard.
0: Alle voorpagina's. Afscheid van de gulste lach van Vlaanderen. Margriet Hermans. Waar eind april, amper twee weken geleden, hoor ik tijdens het nieuws, zo kort was het, een zeer agressieve kankerdiagnose was gesteld. Ze nam net, zoals ze eigenlijk altijd heeft gedaan, nu ook het einde van haar leven in eigen handen. Ja, een mooie, moedige en best ook wel rebelse vrouw die op veel vlakken zeer haar tijd vooruit was en zelf haar beslissingen dus nam. Ik ga ze missen, Margriet Hermans, kan je eerlijk zeggen.
1: Ja, het is echt een figuur dat wegvalt uit de mediascene. Een figuur die echt haar plaats had en die niet snel ingevuld gaat worden door iemand anders. Ik zie het niet meteen gebeuren, dus inderdaad, we gaan haar echt missen.
0: Maar het klopt wat je zei, we hebben Luc Allo te gast gehad tijdens die week van de muziek van de jaren 90. Hij heeft een aantal helden uit de jaren 90 besproken, een aantal rebellen eigenlijk ook, omdat wij toch de indruk hadden dat het er allemaal toch wat rebels eraan toe ging in dat decennium.
1: Ja.
0: En toen had hij het ook over Margriet.
1: Ja, en vooral over wat ze deed naast al die televisieprogramma's.
2: Maar vooral naast de programma's heel veel interviews gegeven in dag- en weekbladen en ontzettend open.
0: Ja.
2: Zo open als een car wash. Ze babbelde over magering, gedaan, vermageren, gedaan, vreemdgaan, gedaan, biseksueel, ja, graag.
1: Alleenstaande moeder?
2: Een kindje, ja, man onbekend.
0: Het moederschap.
2: Er kwamen drie mannen bij mij in het ziekenhuis vragen, ben ik de papa? Heel open daarover. Plastische chirurgie, ja, gedaan, ik wil erover praten. Dus ze heeft heel wat lansen gebroken en ze bijna erin zien. Ze had kunnen meedoen aan zeker 20 afleveringen van Paul Jambers, ook uit de jaren 90.
1: Ja, ja,
2: ook een rebel eigenlijk.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, absoluut.
1: Heb je met haar samengewerkt?
2: Nee, maar ik heb haar wel een paar keer geïnterviewd.
1: Okay.
2: En een ontzettend schattige dame.
1: Ja?
2: Heel professioneel, authentiek,
0: grappig,
2: gespeeld,
0: grappig,
2: open,
0: ook, ja.
2: Humor.
0: Echt heel veel humor.
2: Zelfrelativering.
0: Ja, eigenlijk dat laatste, het ging zelfs verder dan zelfrelativeren. Het was echt durven. Wat dan nu gelukkig wel ook veel meer gebeurt. Maar toen, voor de jaren 90, spectaculair hoe ze zelf spot hoog in het vaandel droeg. En dat echt ook gewoon omarmde bijna. Ja.
2: En ook altijd in de wetenschap. Ik ga erover babbelen om mensen te prikkelen. Dat ze er ook over babbelen thuis. Dat ze uit hun isolement kunnen kruipen. En ja, echt maatschappelijke relevantie.
1: Ja, zeer mooie quote van Luc Allo om nog eens boven te halen. En het is te hopen dat wat Margriet Hermans heeft gepland, dat verder wordt gezet door onder andere Céline, haar dochter, en door andere mensen die geprikkeld waren door haar. Willy.
0: Sien, je hebt daarnet Elastica afgekondigd als Elastica katapulteert ons naar de jaren is Elastica.
1: Maar niks is toeval.
0: Genialiteit, jongens. Het wordt hier opgemerkt, hè. Thomas had het direct door van wauw, Sien.
1: Toch niet alleen parels voor de zwijnen.
0: Ze is wakker, hè. Ja. Ze is wakker.

0: Music matters.
1: Er zijn heel veel mensen wat gestrest over het feit dat er nog geen vlog online staat.
2: Ja.
1: Dat was een klein foutje mee.
2: Ja. We liepen wat traag.
1: Ja.
2: Daar aan de hand.
1: Maar er is een vlog en het heeft te maken met een geniaal idee dat ik had enkele dagen.

0: Once in a lifetime van Talking Heads. Het is al 18 over 7. Wat is er over blokken zien? Maar ik ben niet mee.
1: Niet blokken, ja, nee, niet blokken het spel op televisie. Hè. Ik bedoel letterlijk de jongste senator van ons land, die heette Mauro Michielsen. Een heel pittig mannetje. Heb je hem al eens bezig gezien?
0: Nee, eigenlijk niet. Is,
1: ik bedoel dat heel positief trouwens.
0: Ja?
1: Die komt ook af en toe op televisie voor opinies en zo. Die is 21, studeert zelf ook nog. En is dus naast student ook gewoon al senator.
0: Ik denk dat de jongste leeftijd is dat je senator kan zijn.
1: Ja, ik weet het
0: is
1: niet.
0: Is vanaf 18?
1: Wel.
0: Ik weet het niet, hoor.
1: Ja, dat weet ik niet. Hij is al sinds de jongste.
0: Wel bijzonder.
1: Maar ja, de Senaat wordt op termijn afgeschaft.
0: Ah, ja.
1: Dus hij zegt zelf van, ja, ik ben zo vaak bijna alleen in zo'n gigantisch gebouw met heel veel vergaderzalen en plekken waar er niemand iets aan het doen is.
0: Ah, ja.
1: Dus kunnen we dat niet openstellen voor studenten?
0: Als
1: blokplek.
0: Ma.
1: Ja, ik vind dat een heel goed idee. Ik was gisteren nog eens in de BIP. Ik ga natuurlijk vaak naar de BIP. En ja, dat zit daar ook chockvol studenten die dan samen aan het studeren zijn. Ik stel me wel soms vragen bij de efficiëntie, want ze zitten echt heel dicht op elkaar. En het is daar wel echt stil, dat wel. Maar toch, je hebt mega veel afleidingen.
0: Dat is zo. Maar toch, bijvoorbeeld bij mijn oudste dochter Marta, die functioneert daar echt het beste. Omdat ze, ik denk dat ze te maken
1: heeft... Sociale druk ook wel.
0: Ah, wel, ze wordt voortdurend geconfronteerd, of liever eraan herinnerd van... Je bent niet alleen in de shit. Marta, kijk om je heen.
1: Ja.
0: Dit is ça va wel, het valt mee. Ja. Dat speelt mee.

0: voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
1: Helemaal!
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Caraïbisch blauw
5: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Thomas en Sien.
8: Daarnet nog Elastica en dan was het denk ik Walter die opmerkte van dat lijkt heel hard op No More Heroes van de Stranglers. En wat een toeval, kijk eens aan. Hier zijn ze, No More Heroes.

0: weet het, Roel. Ik weet het. Enfin, is er iets mis met vlogje in het ochtendgloren?
1: Willy.
0: Stranglers and No More Heroes. Probleem met vlogje.
1: Music Matters.
0: Dat loopt namelijk te traag. We hebben het dus terug even offline gehaald. En, Roel snapt het nu wel van die vertraging bij de vlog. Bij Instagram moest het wellicht ook nog even indalen.
2: Mijn ludiek zomeridee.
0: Ja,
2: daarover gaat het.
0: Daarover gaat het. Het is nu al kapot op voorhand. Ja. Maar kijk.

0: Tijd van Ozark Henry. Het is 7:30. Ik weet niet, is dat te vroeg voor al een piepklein streepje? Iets wat in de categorie geopolitiek kan genoemd worden? Ja, sorry. Dus,
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Jij doet dat doorgaans zelfs nog vroeger. Dus,
0: maar ja, dus ik ga mij doorgaans ook niet inhechten. Maar het gaat over de voorpagina van de morgen. Daar zie je een foto van dikke rookpluimen boven Sint-Petersburg in Rusland uiteraard. Nu, Sint-Petersburg, dat is een belangrijke stad vanzelfsprekend. Niet te min, omdat Poetin zelf daar geboren is. Dat speelt ook allemaal mee. Dus rookpluimen al daar na een stevige drone-aanval van Oekraïne. En dat op wat de opening van wat we het Russische Davos kunnen noemen. Dus een samenscholing van alle elite van Rusland, alle mensen met veel centimeters die daar allemaal uitgenodigd zijn. En ook al aan het morren waren over de oorlog van Poetin. En daar hangen nu dus dikke rookpluimen boven de stad. Dat was niet de allerbeste verwelkoming. Laten we het daarop houden. Heb ik iets raar gezegd?
1: Nee, ik ben niet met jou aan het lachen, maar ik ben aan het lachen met het bericht van Erika. Sorry, okay. Ik heb niet...
0: Dus ik ben hier echt een enorme streep interessante geopolitiek aan het communiceren en jij bent mij echt...
1: Nul gehoord van wat jij zei, omdat Erika een bericht stuurde.
0: Okay,
1: alsjeblieft, oma en Sien. Ik doe een wanhopige oproep. En dan een oproep over dat filen is en heel veel auto's op het middenrijvak. Ja. En dan, sorry, autocorrect. Thomas en Sien moest dat zijn.
0: Ja.
1: Oma en Sien.
0: Ja. Maar heb je nu gehoord wat je gezegd hebt?
1: Nee.
0: Okay.
1: Iets met Poetin en rook. Ja.
0: Oh, daar moet het dan van komen, zeg. Dit is YouTube.

0: nummer met een beetje turnstile-achtig sfeertje erin.
1: Hoe can he tears me apart?
0: Dat is echt. En het is helemaal niet van Turnstile, want het is Tears van Danny Blue. In een vroeger leven, blijkbaar, vernam ik via Sien, genaamd Danny Blue en die Old Socks.
1: En ze zijn gewoon uit Antwerpen trouwens. Het is echt puur van bij ons.
0: Wat is er met jouw sokken gebeurd? Op zich vind ik het zeker niet slecht dat hij die heeft gedropt.
1: Ik kreeg die niet meer proper.
0: Dat erdoor. Ja, oké. Goed. Het is het moment, vrienden van Willy. Het is 20 voor 8. Als je vandaag die ene kans wil benutten om toch ooit de trotse bezitter van de thermos van Willy te worden, is dit de uitgelezen kans. Want straks doen we het grote thermospel. Het enige wat je moet doen, is thermos sturen naar de Willy-app. En wel nu.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.
7: Thomas en Sien.

0: Supermassive Black Hole van Muse.
1: Een noodkreet kunnen wij natuurlijk niet negeren. We kregen een bericht van Jade. Please, laat mij deelnemen aan de thermoswedstrijd. Dan win ik tenminste al iets. Want stel je voor dat ik geen punten win tijdens mijn examen morgen. Goedemorgen, Jade.
2: Goedemorgen.
0: Dag, Jade.
1: Je hebt morgen dus examen, maar je ziet het niet echt zitten, begrijp ik? Of komt het wel goed?
2: Het komt wel goed, maar ik dacht een klein beetje chanteren in de app. Om
0: ja, maar dat heeft gewerkt. Dat heeft gewerkt, ja.
1: Dat heeft gewerkt.
0: Dus voor het examen, strategie en mensenkennis heb je sowieso grootste onderscheiding al.
1: Wat moet je studeren tegen morgen?
2: Ik ben bezig met filosofie en ethiek van seksualiteit.
0: Alsjeblieft, Ruzig.
1: Oh, we hebben een heel interessant bericht besproken gisteren over masturberen bij vogels.
0: Ja.
1: Kan dat eens herbeluisteren.
0: Ja.
1: Dat was zeer ethisch.
2: Ja.
1: Maar dat leidt ons te ver, want we hebben ook nog Laurens aan de lijn.
0: Ah, wel, laten we dat ook niet vergeten, Laurens. Ja. Goedemorgen, Laurens.
3: Goedemorgen.
0: Dag, Laurens. Jij bent onderweg naar het werk? Of kan ook zijn, het zijn mijn zaken niet. Oké, prima. Waar werk je, als ik zo vrij mag zijn? Nogmaals, misschien mijn zaken.
3: Ik werk voor een software testingbedrijf in Contech. Ah. Dus ik ben net op de parking in Ranst gestopt, dus toevallig.
0: Oké, dat is goed. Dat is een veilige plekje, denk ik. Althans, daar ga ik vanuit. Goed, we spelen voor de thermos van Willy. Het is heel belangrijk om zo snel mogelijk te ontdekken welke band of artiest nog niet meteen wakker is. Zodra je denkt te weten, roep je je eigen naam. Is het juist, dan win je gewoon de thermos. Is het verkeerd? Ja, dan gaat hij naar de tegenpartij. De verliezer die wint sowieso een vrolijke klak van Willy. Dus als er niemand iets zegt, is het echt een kale kermis. Daar komt het op neer. Goed, Jade en Laurens, zijn jullie klaar?
2: Yes.
0: Uitstekend. Dit is vandaag de opgave.

0: Fractie van een seconde, maar Laurens was net eerst.
1: Sneller.
0: Ja, spannend.
2: Ik ga voor de mens.
0: Laten we even checken. Je hoort de vastberadenheid en de stem. En die is niet misplaatst. Jazeker, de mens. Amai, goed gedaan, Laurens. Jade, kwam het bij jou niet?
3: Jawel, het kwam net op het moment dat Laurens het ook zei.
0: Oké.
3: Ik ben helemaal content met het
0: resultaat. Veel plezier, Jade en Laurens.

Ja, best wel fan van het solo-project van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Vind de naam voor zijn solo-project ook geweldig. In al zijn logische eenvoud toch goed gevonden. Lady Liani en Tambourine. Eerste single van het solo-project van Lennart. Rock and a Hard Place. Voor het nieuws van 8. Dit zijn de Stones. Ja,

0: Rock and Hard Place van de Rolling Stones.
1: Mick Jagger heeft laten weten dat hij terug wil gaan toeren, maar het zal nog niet voor meteen zijn. Hij heeft natuurlijk nog heel veel tijd. Ja, alleen ik gun het hem.
0: Ja, natuurlijk. Een mens mag kiezen wanneer wel. Hè. Het is fijn dat hij nog goed zin heeft.
1: Dat toch? Wel.
0: Nog eentje voor het nieuws van 8.

0: presents Dranouter, het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus, met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Motorpech in Nice.
2: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien de Reu.
6: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
5: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-confederatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
7: Die consumptiemaatschappij heeft zich verveld tot een overconsumptiemaatschappij en dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten, en daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop. En die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
5: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Herman zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven er 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
4: Vivi, music matters.
8: Sien, mag ik iets vragen?
0: Thomas en Sien.
9: Je mag alles vragen, maar ik weet niet of ik ga antwoorden.
8: Koopte jij veel van die goedkope Chinese brol,
9: nee,
8: die de kanker van onze economie kan genoemd worden en alle jobs kosten?
9: Met de hand op het hart, nooit.
8: Ik wist het.
4: Ja. Music matters. Music matters. Willy.
8: Dus je gaat ook nooit naar de Action, begrijp ik dan.
9: Ah ja, jawel. Dat heb ik al eens gedaan. Maar ik bedoel, ik heb nog nooit op zo'n webshop besteld.
8: Nee.
9: Echt nog nooit.
8: Ja, het hoort, hè. Je zegt de kanker van onze economie. De kanker, jawel.

0: Ja, dat krijg je dan als je voortdurend de grootste onzin en kul verkoopt. En dan heb ik het over mezelf, voor alle duidelijkheid. Dan, als ik dan iets ernstig meen, dan komt het ook weer niet over. Natuurlijk, eigen schuld, in eigen voet geschoten, pief, poef, paf. Treurig verhaal. Placebo. Dus voor alle duidelijkheid, Jo, die heeft een berichtje gestuurd naar aanleiding van hetgene wat ik daarnet hoorde in het nieuws. En wij allemaal, dat we moeten stoppen met al die Chinese brol online te kopen. Want het nekt onze eigen economie. Het wordt zelfs
1: enorm,
0: de kanker van de Europese economie. Het kost ons jobs. Jo reageert, je doet er wat lacherig over. Dus allerminst, Jo.
1: Helemaal niet.
0: In dit geval helemaal niet. Maar online retailmarkt vecht, zegt die Verter, is een van de redenen waarom ik een paar jaar geleden gestopt ben met mijn boekwinkel. Kijk, dat is dus heel jammer. Daarom moeten we dat toch proberen om dat niet te doen. Ik geef ook toe, ik heb je dat net spreekwoordelijk koud gepakt met de vraag, je gaat dus ook niet naar de Action. Wat uiteraard ook al wel Aziatisch een brol is, of toch voor een groot stuk. Uiteraard kijk ik ook wel eens naar de Action. Het zal wel zijn, ik heb kinderen. Het is de favoriete winkel van de kinderen, maar eigenlijk...
1: Het is moeilijk om het 100% te vermijden. Hè? Maar het bestellen, nee, want dan... Oh nee, dat kan ik niet voor mijn hart krijgen. Ja, dat er al echt zo'n pakje vanuit Azië aan je deur wordt gebracht.
0: Ja, maar je denkt die van de Action, die zijn naar hier gewandeld of zo.
1: Ja, nee, maar dat is dan toch wel wat grote... Groothandel, dus in grote getalen komt het dan naar hier. Dat is dan toch anders, denk ik, dan misschien. Mm-hmm. Waarschijnlijk niet, maar
0: nee,
1: goed.
0: Maar goed. Ja. Enfin, tot dusver de geopolitieke commentaren. Ja. Dank u. Nog nieuws?
1: Het sluit wel naadloos aan bij wat ik net las over de op dit moment populairste vacature in China. Een vacature waarbij je jarenlang geen mensen, maar enkel schapen ziet, werd 59 miljoen keer bekeken. En meer dan 1000 mensen solliciteerden op 2 dagen tijd voor de job van schaapherder.
0: Echt?
1: Op een redelijk uitgestrekt Mongolisch veld in China.
0: Maar.
1: Ja, de uitbater van de schapenvelden was echt uitermate verbaasd dat er zoveel reactie was op zijn vacature. Want het is best wel een zware job. Je bent heel eenzaam en de bedoeling is dus dat je de schapen...
0: Hoed?
1: Hoed, ja, is dat het woord?
0: Je hebt een hoed die je op je hoofd kan zetten, maar je hebt er dan... schapenhoeder,
1: Maar het is...
0: Herdertje.
1: Herdertje, inderdaad. Ja. Je krijgt een mooi loon, je krijgt ook huisvesting, je krijgt...
0: Schaap genoeg,
1: eten.
0: In elk geval.
1: Maar dus heel veel jonge mensen hadden ook gesolliciteerd op die job. Heel veel mensen die de rat race niet meer aankunnen. En die zeggen van, ik wil eigenlijk echt gewoon dat gaan doen. Ik wil even alleen maar daarmee bezig zijn.
0: Ja, ik snap het.
1: Niet met alle andere dingen. Maar hij heeft uiteindelijk wel gekozen voor een koppel. Omdat hij toch schrik heeft om mensen de eenzaamheid in te jagen. Dus hij heeft gekozen voor een koppel.
0: Dat
1: die job dan mag gaan uitoefenen. En ook mensen die ervaring hebben met herder zijn. Want eigenlijk was dat ook gewoon wel echt de bedoeling. Dat is echt niet zo gemakkelijk.
0: Dus in Mongolië, op een vlakte, zit je dan met z'n tweetjes...
1: Het is in China, maar zo binnen Mongolië heet die regio binnen China. Dus die regio
0: binnen
1: Mongolië. Dat is letterlijk de naam van die regio in China.
0: Ah ja.
1: Binnen Mongolië.
0: Binnen Mongolië.
1: Ja, autonome regio in China.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ik snap die tendens wel. Dat mensen op zoek gaan naar echt een ontsnapping uit die rat race. En een job die goed betaalt. Zonder dat je 3/4 van je loon aan huur of aan een lening moet afgeven.
0: Ja, zeker.
1: Maar even daaraan kan ontsnappen. Ja. Ja,
0: ik volg het helemaal. Ja. Zou je het overwegen? Schapenhoeden? In binnen Mongolië?
1: Nee.
0: Nee, oké. Music matters. Gelukkig, want anders stond ik hier alleen en jij in een hele hoop schapen.
1: Er zijn wel heel veel andere jobs die ik zou overwegen.
0: Ja.
1: Maar dat niet.
0: Zoals daar zijn.
1: Ja. Leidt ons te ver, want de scabs komen eraan. Ja.
0: Stay toepasselijk.

0: mijn armpjes. Zeker dan. Stay van de Skeps. De
1: Weerbilly. Ja, dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, ik leed vanmorgen oprecht. Ik dacht, ik deel het met jou. Toch een beetje aan het Dubocage-syndroom toen ik mijn kop buiten stak van... Ah, fuck, dit is het niet. Dit is het echt niet. Ah, het is echt kut weer. Laat weer ik zijn. Toch?
2: Ja, ja, ja, echt. Inderdaad. Word je niet vrolijk van, de zomer is ver te zoeken. En dan zijn het zo ongeveer de langste dagen van het jaar.
0: Ja, dat is nu. Dat zijn echte dagen waar je alles uit moet halen.
2: Vind ik ook. Ja, ja, dat is zo altijd. Dat zit dan in mijn achterhoofd. Maar ja, met zo'n weer lukt dat natuurlijk niet. Hè. Dus ja, ook vandaag alweer wisselvallig weer. Hè. Dus met hier en daar toch al een paar buien of wat lichte regen. Loop van de dag gaan we nog een paar felle buien over ons heen krijgen. Dus die komen dan binnen vanaf de kust. En daar kan ook onweer op zitten. Zelfs windstoten toch wel opletten tijdens de passage ook van de buien. En dan later op de dag dan wordt het wel helemaal droog in het uiterste westen van het land. Hè. Dus West-Vlaanderen bijvoorbeeld. Daar kan de zon net iets meer aan te pas komen aan het eind van de dag. Okay. Maar elders blijft het eigenlijk wisselvallig, waarschijnlijk tot de avond. Hè. De temperaturen doen het ook niet goed. Ja, veel warmer dan 18 graden wordt het niet vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En kunnen we uitkijken naar morgen, Frank?
2: Ja, morgen, nee, niet direct.
1: Oké, dan stop ik al.
0: Hetzelfde laken en broekje bedoel je dan? Ja.
2: Ja, het enige verschil is dat de buien iets minder in aantal zullen zijn en ze zullen ook iets minder intens zijn.
0: Maar okay,
2: ze
0: gaan dat is al positief. Ja, oké.
2: Okay. Ja, voilà.
1: En dan het weekend, ja, want ik zit met een schoolfeest en ik heb een shift op zaterdag.
0: Ah ja, misschien kunnen we eens gewoon vragen wie zit er niet met een schoolfeest, zodat we sneller rond zijn.
1: Ja. Wordt het beter zaterdag?
2: Ik zit met geen schoolfeest, dus voor mijn part, nee. Maar het weer zelf, nee. Het begint allemaal nog wel droog, maar vanaf het zuidwesten gaat het betrokken raken, gaat het ook regenen. Eerst is dan wat lichte regen, ja, en dan later op de dag, het is eigenlijk een koufront dat dan doorheen het land trekt, kan dat iets intenser regen zijn. Het is niet dat dat echt met bakken uit de hemel gaat vallen, maar je wordt er sowieso nat van natuurlijk. Eens zien als je zaterdag dat schoolfeest hebt, hou er zeker rekening mee, want ik vermoed dat dat voornamelijk in de namiddag gaat zijn en niet in de voormiddag.
1: Inderdaad, eerder late namiddag. Ja.
2: Voilà. Mm-hmm. Ja, dus dan ga je toch wat regen hebben. 19 graden, dus dat is ook al niet super warm. Zondag, ja, met een beetje geluk denk ik dat het net iets beter gaat zijn. Oh. Dan houden we het zo goed als droog. 'S Ochtends misschien over de wel de regendruppel. Maar gaat dan weg hebben en dan krijgen we veel wolken. Misschien ook een enkele opklaring is mogelijk. Zeker in de loop van de namiddag kan dat wel. En de temperaturen die dan klimmen naar 20 graden. Dus ja, zondag namiddag zou ik zeggen... Beter weer, sowieso. 20 graden en dan eventueel wat zon, dat voelt wel redelijk aan, denk ik.
0: Oké, goed. Dat gaat goede richting uit. Wordt dat nog beter volgende week of is dat voor later?
2: Dat zal voor later zijn.
0: Okay.
2: Het is een beetje, de lange termijn, het gaat een beetje op en af. Gisteren had ik gezegd van, er komt niet echt een einde aan die wisselvallige tunnel. Nu lijkt het toch tweede helft volgende week wat beter te worden.
0: Okay. Enfin,
2: dat moet allemaal een beetje bevestigd worden natuurlijk.
0: Ja.
2: Okay. Hopelijk dat het effectief dan beter wordt.
0: We hebben lichtpunten. Ja. Dat is meer dan voldoende, ja. Frank. Dank je zeer, heel graag tot morgen.
2: Ja, dat is goed. Tot morgen.
1: Dag Frank. De Weerbilly. Dit heb je nog niet veel gehoord op Willy. Het is nieuw in onze playlist, de Wodan Boys. Een Nederlandse rockband uit Den Haag. Ze hebben al 3 EP's uit, maar nu voor het eerst een debuut volledig album. En dit is hun nieuwe single Blindsided van de Nederlandse band Wodan Boys.

0: Nederlandse band Rodan Boys. Staat op Pelter Skelter Indoor Fest op 26 september. Samen met Rude Boy, Boskat en ook Ronker.
1: Hela.
0: Ronker, de band van onze man van Staalhart, Jasper de Petter. Hedenavond ook op jouw geliefde zender Willy.
1: Hij heeft iets gepost, natuurlijk met de bijhorende blik. Zo.
0: Jasper? Ah ja.
1: Dan zo de bijhorende
0: met de metal.
1: Vingertjes. Staalharde horns in de lucht.
0: Staalharde vingers. Ja. Ja,
1: vanavond prog special bij Staalhart. Ik verklap nog niks buiten dat ik open met Rush into Mastodon into a perfect circle.
0: Ja, dat zitten we goed. Hè. Dat zitten we goed. Hedenavond, 7 uur, Staalhart met Jasper de Petter.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosébeken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
2: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Sst, luister.
5: Summer deals!
4: Hoor je het ook?
5: Summer deals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
8: Gaat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
9: Kijk, die zijn in de gast.
8: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
10: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard.

0: Agent van Interpol. Sien, we hebben een berichtje gekregen van Groene Piet. Inpikken op het weerbericht daarnet met onze weerwilly Frank. Ik lees het even voor, maar, want ik vind dat Groene Piet...
1: Je zegt ook Groene Piet. Nu, niemand gaat nog geloven dat dit echt gestuurd is door iemand die echt een serieus bericht heeft gestuurd.
0: Het is echt Groene Piet.
1: Het is gewoon
0: heeft ook een achternaam.
1: Piet.
0: Luisteraar Piet. Hij heet Piet. Ik lees letterlijk voor wat er staat. Hè. Goed. Hey Thomas en Sien, eventjes wat verduidelijken. Volgende week wordt het weer beter? 3 vraagtekens. Als hovenier mag ik wel zeggen dat dit nu topper is. Ja. Ideale temperatuur om te werken. Maar ja,
1: ik zie het aan mijn onkruid dat het top is. Effectief het groen is gelijk zot.
0: Niet te jammeren over die vierkante meter tegel waar wat groen tussen zit. 30 graden als hovenier.
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Of op een dak, roofing. Echt ellende, ellende. Dus hoveniers. En ook een goede opmerking van Groene Piet. Een scheutje water in de natuur. Ook niet verkeerd. Hè? En dat groen tussen uw tegels houdt het vocht vast. Vocht vast te zien.
1: Ja.
0: Zolang het uw benen niet zijn, ça va nog. Hè? Top. Dit terzijde.
1: Ja, daar kan ik natuurlijk niks tegen inbrengen. Nee, zolang het mijn benen niet zijn. Wauw.
0: Ja, ik weet niet goed. Hoe ik daar nu net bij kwam. Ja. Het is 4 juni. Daar kan ik nu wel echt eerlijk en open ook over zijn.
1: Ja. Het gaat weer over water. Want 4 juni 1997, dat was de dag waarop het lichaam...
0: Oh ja, zo cynisch. Maar ja, oké. Okay.
1: Ja, nee, maar ja, het was de dag waarop het lichaam van Jeff Buckley werd gevonden. In de Mississippi-rivier natuurlijk in Memphis. Het was 6 dagen daarvoor dat hij was verdwenen. Op 29 mei dus, 1997. Is uiteindelijk ook zijn sterfdatum gebleken. Hè? Want hij was gewoon 6 dagen vermist. Werd dus gevonden volledig gekleed. En uit de autopsie is dan ook gebleken dat er geen sprake was van drugs- of alcoholmisbruik. Het ging wellicht over een ongeval. Maar ja, waarom is hij natuurlijk volledig gekleed met laarzen aan het water ingedoken?
0: Met laarzen aan, dat had hij beter niet gedaan.
1: Ja.
0: Nee.
1: Het was tijdens het wachten op zijn bandleden. Dus moet hij een moment hebben gekend van ik ga dit toch gewoon even doen.
0: Ja.
1: Onderstroom natuurlijk in die Mississippi-rivier. Ook een golf van een passerende boot zorgde ervoor dat hij werd meegesleurd en dan verdronk op 30-jarige leeftijd.
0: Dat is toch wel... Allee, dat was nu toch niet het moment om te gaan zwemmen. Hè.
1: Het blijft een zeer noodlottig verhaal.
0: Maar ja, tuurlijk.
1: Maar zijn muziek gaat ondertussen toch al heel lang mee ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je mag gewoon niet denken van wat voor wonderlijke dingen had hij nog allemaal kunnen maken. Want ja, het is niet veel geweest, maar het is wel echt goud geweest.
1: Ja.

0: Voor de prachtige laatste goodbye van Jeff Buckley. Dadelijk is er een expert ter zake die ons het echt goede nieuws zal brengen. Freek Braakman, de goed nieuws, Willy. Jawel.
1: Ik heb al met Freek gecommuniceerd vandaag.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Is het
0: privé
1: je...
0: of maken?
1: Nee. Ik weet waarover je het gaat hebben.
0: Oké. Okay.
1: En het gaat natuurlijk weer niet minder dan geniaal zijn.
0: Ah ja.
1: Het gaat over het dierenrijk.
0: Uitstekend.
1: Altijd goed, hè?
0: Dat is voor dadelijk. Ja. Eerst

0: offert met cola shaker. Oh, die een outro, jongens. Kom aan. Even neerleggen. Zeker dat. Alsjeblieft. Hey, dudes. Daar heb ik goed nieuws, Willy.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
5: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Zeg, de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
10: Oei, wat doet hij er zo op?
9: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
10: Ja, en...
9: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: de Vos Lemmes.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Thomas en Sien.

0: Wall Street Shuffle van 10cc. 7:15. Tijd voor...
1: De Goed Nieuws Willy.
2: We glijden het goede nieuws in met Freek Braakman. Sorry voor alles. Het zal duidelijk worden.
3: Ja. Ah, wel, ik ging eigenlijk beginnen zien dat ik nog van de generatie ben die het ontstaan van het naaktstrand in Bredene nog heeft meegemaakt. Ja. En de maatschappelijke ophef die zulks destijds veroorzaakte, dat daar dus mensen in hun blootje gingen rondlopen. Ja. Maar naakt, dat is altijd een beetje een probleem. En ik heb het gevoel dat er niet verbeterd is. Mm-hmm. En nu is er toch iets gebeurd in Nederland en dat zal daar denk ik ook geen goed aan doen. Oh, er is een pretpark, in Hengelo. Ja. En dus daar waren allemaal kindjes aan het spelen en dat was allemaal heel gezellig en zo. En plots zijn daar 5 attracties stilgelegd moeten worden. Oei. Onder meer een gezellige familieachtbaan en ook de theekopjes. En als je de theekopjes moet stilleggen, dan weet je wat een geblaar dat oplevert.
4: Ja, dus
3: dat
4: is het al heel erg.
3: Voilà. En we dachten allemaal, oei, een stroompannen en er zal een probleem zijn op een of andere manier. Wat was het probleem? Hou je vast, er was een hele kudde of kolonie of school, ik weet niet hoe je dat omschrijft, maar naakt slakken in de elektriciteitskast geklommen. Oei, oei. En ondertussen is duidelijk dat dus die beesten die trekken een soort slijmspoor achter zich aan. Ja. En de elektriciteitskast in kwestie heeft daar dus slecht op gereageerd, waardoor echt heel die boel, heel dat pretpark is stilgelegd moeten worden. Ah, ja. En al die kinderen huilen en treurig en die willen nooit meer in hun blootje ergens enzovoort en alle.
4: Wacht, in
3: dus
4: hun blootje?
3: Maar wacht. Een klein drama van al die naaktslakken
4: maar
3: in die dus,
4: elektriciteit. Ah, ja, okay.
2: Maar die slakken zaten in die elektriciteitskast, okay, dat is niet tof, maar zaten die ook op die attracties?
3: Nou wel, nee, ik denk het zijn strategisch verstandige naaktslakken.
4: Ja, die zijn recht naar de kern van de zaak gegaan.
3: We zijn niet zo heel veel en we zijn niet zo heel groot. Als we op de theekopjes kruipen, dan zijn we gewoon plat. Maar in die elektriciteitskast, dan hebben we al die mensen toch vrolijk bij een pietje. Zullen die naaktslakken.
4: Dat is wel straf. Strategisch, dat is eigenlijk een strategische oorlogsvoering die ze daar toegepast hebben. Dat is echt ongelooflijk slim.
3: Ja, absoluut. Ja, dat is verschrikkelijk,
4: Nu, daar hadden ze ook verder niet van terug, denk ik dan. Ik weet het niet. Is er nog een escargotfeestje geworden of moet ik nu zeggen? Wat is eigenlijk het echt goede nieuws?
3: Ja, wel, nee. Uiteindelijk hebben ze de boosdoenertjes gevonden. Ja. En uiteindelijk het pretpark en dus ook de theekopjesattractie wel weer in gang gekregen. Maar okay.
4: Het is nog, dat is nog niet eens het goede nieuws van het is goed gekomen. Het is nog beter nieuws dan.
3: Okay. Nee, ik ken jou. Als ik dit verhaal vertel, dan denk jij onmiddellijk aan Knoflook, Peter Celi.
4: Zeker. Ik zag het al van mogelijkheden.
3: Een zuur boterhammeke die saus op toppen. Ik ken jou.
4: Jawel, het zou er nu al in gaan.
3: Het allerbeste nieuws vind ik, want ik ben uiteindelijk toch ook wel gewoon een mens die van alle leven houdt. De dieren hebben het overleefd. Ze zijn in goede conditie in veiligheid gebracht. Al dus de plaatselijke brandweer.
4: Gelukkig, ja. Ze maakten zelfs een opgeladen indruk. Na een bezoek aan de elektriciteitskast.
3: Ja. Absoluut. Ik vind dat hoog energetisch.
2: Dat is een waanzinnig verhaal. Dus zelfs met al dat vocht, met al die slijmen, zijn die slakken niet geëlektrocuteerd.
4: Ze moeten eerst een schema aan de elektricien gevraagd hebben en daar een parcours op afgestemd.
3: Ja, en als je uiteindelijk je moet zien dat je aan de bruine de draad, daar moet je af.
4: Wel, het is een plus. Als ze tegen elkaar zeggen, geen handjes geven, hè? Want ik zit aan de bruine nu, hè? Niet doorgeven met een blauw. En dan komt alles goed.
3: Nee, en ook, je mocht niet met je voeten aan de grond komen. Hè? Dat is zoiets, als je de stroomdraad vastpakt. Dus die hebben geen voeten, dus dat lost zichzelf al op.
4: En ook niet met hun tong zo tegen die voor hen.
3: Dat weet ik niet.
4: Ga afronden.
2: Een slak is gewoon helemaal een tong.
3: We blijven eigenlijk gaan vanmorgen.
4: Rare connotatie.
3: Dit verhaal, dat is duidelijk.
4: Sorry voor al. Gaan afronden, Freek. Dat is mooi. Ja. Tot morgen.
3: Wel, wellicht, want ik heb een vrijgezelle weekend. En ik weet het dus niet helemaal zeker. Maar bel maar, we zien wel of we elkaar aan de lijn krijgen.
4: Morgen. Vrijgezelle weekend, Freek!
3: Echt waar.
4: Dat heb je normaal niet zomaar, denk ik dan toch? Of dat een los concept geworden?
3: Nee, dat is wel degelijk in het kader van een huwelijk en van die dingen.
4: Maar, ja.
3: Dat was een goed bewaard geheim tot hier.
4: Ja, maar dat is nu toch wel serieus naar de kloten, hè?
3: Tot morgen!
4: Wat zeg je met dat nu allemaal? Dus je hebt een vrijgezellenfeest.
3: Ja, dat klopt zo. Ik moet morgen klaarstaan om 6:00 ochtends, dus ik weet ook niet wat er gaat gebeuren.
5: Maar... Sorry, maar even wel. Laat dat dan duidelijk zijn, hè.
4: What the fuck? Hoera!
3: Hoera. Ik ga...
5: Ja. Sorry.
3: Ik heb mij vooral voorgenomen om heel voorzichtig te zijn met mijn trouwring. Dat heb ik geleerd van een goede vriend.
5: Ja. Ach, dank u.
2: Maar Freek, als het niet lukt, morgen geen probleem, hè?
5: Nee. Hè?
3: Ja, maar dat weet je het, hè?
5: Geniet ervan, oké?
3: Okay?
5: Bye-bye!
1: De Goed Nieuws Willy.

looking right at me. Schoontje van Johnny ook. That cook you gave that guy. Met een foto van zijn koffiekoek. Dankjewel. Zeer mooi. We hoorden iets. Wat een nieuws van Freek Braakman toch. Ben nog aan het verwerken. Dit is Kanker Nancy.

0: Dief van 9 komt eraan met straks ook een one-hit wonder met onze chef muziek die al gearriveerd is, Kevin.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien Dreu.
6: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
5: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement bijvoorbeeld. Oudervereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan een inkomen en vermogen. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
7: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
5: In Californië in de VS heeft de politie de man gedood die 10 mensen urenlang gijzelde in een bank. Dat meldt de politie. De man beweerde dat hij een bom bij zich had en had ook explosieven geplakt op sommige gijzelaars. Het gaat om een man van 41. Hij was al eens veroordeeld voor zedenfeiten. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootste in Zuidoost-Azië en Afrika. De Amerikaanse tech-gigant Google bestrijdt nu ook tropische ziekten. In een fabriek in Singapore kweekt Google miljoenen gesteriliseerde mannetjesmuggen. Die worden dan vrijgelaten in de natuur. Omdat die mannetjes niet kunnen paren, zal de populatie kleiner worden en dus minder muggen om tropische ziektes, zoals dengue bijvoorbeeld, te verspreiden. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen krijgen we buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
3: Music matters.
0: Vrolijke dag gewenst.
4: Thomas en Sien.
0: En welkom ook natuurlijk, zeker ook Sien.
8: Dank u. Ik las hier net een artikel over een nieuwe wegcode die vanaf volgend jaar ingaat.
0: Oh.
8: Ik vind dat eigenlijk wel spannend als weggebruiker, om dat allemaal te weten.
0: Oké.
8: Okay. Nee?
0: Is het een grote verandering?
8: Ja, toch. Ja.
0: Oké. Okay. Dadelijk meer daarover dan.
8: Ook zo met nieuwe verkeersborden en al.
0: Nieuwe.
8: Dat nu al zo moeilijk om dat allemaal te ontdekken.
0: Allemaal wat een drempel vandaag, hè. Oh, zo'n rood bord met een streep door en goh, wat is dat nu weer? Oversteken wellicht. Ja. Goed, we hebben het er dadelijk nog over, denk ik dan. Je kunt ook altijd doen alsof dat de dood zit en zien als je eigenlijk niet echt superveel goesting meer in hebt. Kleine sigaretje van L7, oké. Okay. Zie wel. 4 over 9, goedemorgen, welkom!

0: L7 and pretend we're dead. 7 over 9.
1: Goedemorgen.
0: En hartelijk welkom. Het is alweer donderdag, jongens. Er moet een keer ene iets van zeggen. Het zal nog niet zijn. 4 juni. Voilà. Zeg, niks zeggen eigenlijk, hè? Maar toch tegelijkertijd, hè? Toch zoveel. Sien, wat wou jij nog melden?
2: Vanaf 1 juni 2027, dus we hebben wel nog een jaar tijd, verandert de wegcode op, toch op heel veel vlakken, vind ik. Er komen nieuwe verkeersborden, er zijn ook verkeersborden aangepast, er zijn wat nieuwe regels. Oh. Het zijn toch allemaal dingen die je moet weten, of je wordt al wel eens snel beboet, denk ik, zonder dat je het kan doorhebben.
0: Zeker, en komt er een soort van bloemlezing van speciale gesnoeien? Wat is er nog allemaal nodig van borden? Het staat al allemaal vol.
2: Dat is zo, maar er komen er zeker wel nog bij. En okay. Ik ben vooral heel blij met het nieuwe verkeersbord voor bakfiets. Eindelijk worden we nu echt erkend als bakfietsers. Ja, maar ik vind dat belangrijk. We krijgen ons eigen verkeersbord.
0: Ik zag er veel verdwaald rondrijden van waar is mijn bord? Waar is mijn bord? Ik doe maar wat met mijn bakfiets. Is er een streep door? Of
2: nee.
0: Niet?
2: Okay, nee. Het is een heel duidelijk verkeersbord, namelijk gewoon een getekende bakfiets. Ja. Super. Wat ik alleen nog niet zo goed begrijp is, waarvoor gaan ze het gebruiken?
0: Ah, wel, ik wou het net vragen, dus waarschijnlijk is
2: heb
0: dat
2: ik het niet gevonden.
0: Welkom bakfiets.
2: Ik stel voor dat we dat in elke straat zetten.
0: Ja. Mag ik één ding? Ja. Ay, het zou wel leuk, als dat bord er komt, zou ik het niet ludiek vinden, mocht daar ook zo eventueel zelf gepimpt bord... Oké. Ik dacht ze wat bioprei die dan ook in die bakfiets dan ook nog zitten en zo'n kindje met een leuke... etnische muts of zo.
2: En dan een havermelkbusje.
0: Ja. Want met inderdaad, met een glucoseallergie.
2: Glucoseallergie.
0: Aan de trappen.
2: Staat niet.
0: Oké. Goed, maar, dat was het. Ja.
2: Nee, maar er zijn nog heel veel nieuwe verkeersborden. Er zijn ook verkeersborden, en dat snap ik niet zo goed, verkeersborden die we al jaren kennen, gewijzigd.
0: Ah, ja.
2: Dat je ook denkt van, maar is dat nu een nieuw verkeersbord? Want het lijkt op het verkeersbord van vroeger, maar het is hetzelfde.
0: Maak het eens concreet, want het is zo cryptisch.
2: Het verkeersbord bijvoorbeeld, het blauwe bord met de rode pijl en de witte pijl, van smalle doorgang, dat wordt dan dit.
0: Ja, nu ben je het in mijn bak aan het smijten.
2: Ah ja. Dan denk ik zo, maar.
0: Maar het is krak hetzelfde bord, alleen maakt het hier toch wel misschien nog iets duidelijker van. Dus ja, je hebt normaal rood links naar je toe en dan wit aan de rechterkant in de verte. En nu is het heel duidelijk, die witte heeft veel meer...
2: Heeft voorrang.
0: Ja.
2: Je zou dan toch denken van, is dat nu een nieuw bord of niet? En ik vind dat verwarrend.
0: Ik zie dat het valt
2: en,
0: hard.
2: En vind ik ook wel een goede regel, vanaf 1 juni 2027 moet de bestuurder ook een boete betalen als de passagier in zijn of haar wagen geen gordel draagt.
0: Ah, ik dacht dat al zo was.
2: Oh, okay. Nee, nu moet je een boete betalen als je zelf dus een passagier bent die geen gordel draagt.
0: Ja.
2: Maar nu moet je ook als bestuurder extra boete bijbetalen.
0: Omdat je niet gecheckt hebt, heeft iedereen zijn gordel. Maar
2: dat is wel... Ik zie dat toch niet veel meer, mensen die hun gordel niet aan doen. Dat is nu toch wel iets normaals geworden.
0: Ik denk dat toch van een andere generatie is. Ja. Maar ze zijn er zeker nog wel zo op zondag. Zo, die
2: snoepers.
0: Met die achter zich vastgeklikt hebben, dan doet hij die ping, ping. Ja. En zo dan koeken gaan halen. Zeker.
2: Ja.
0: Ze zijn er nog. Maar goed. Nog borden die we niet te mogen...
2: De belangrijkste heb ik besproken, namelijk het bakfietsbord.
0: Dat is goed.
2: Ja.
0: Ik vind dat echt een goede single, die nu van Editors.
2: Maar ik ben blij dat je het zegt, want ik ook.
0: Ja, echt wel. Call it in.

0: stemt me zeer tevreden dat Tom Smith zijn allerdikste plakken patels in de frigo heeft laten liggen. Pittige nieuwe single, Call It In van Editors.
1: One Hit Wonder.
0: Al hier onze chef muziek. Dag Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen Thomas, goedemorgen Sien.
3: Hey, hey. Vertel het Kevin, wat heb je bij voor ons vandaag?
2: Ja, we gaan terug, al ondertussen 34 jaar terug in de tijd, naar het mooie jaar 1992. Hoe oud was je toen, Thomas?
0: Ik ga het niet uitrekenen, maar ik
2: heb het voor u gedaan, je was 16.
0: 16, exact.
2: Ja, ik was 15, het leven moest eigenlijk nog ontluiken en er was een prachtig nummer van een groep uit Nederland. Een prachtige One Hit Wonder.
0: Fantastisch deze. Met het risico dat ik echt ronduit melig ga worden nu, maar we horen Clawboys Claw met Rosie en ik word helemaal teruggemikt naar de zomer, inderdaad, van 92. Pinkpop.
3: Jullie doen alsof ik nog niet geboren was toen. Ik was 2, hè. Ik was er al, hè. In mijn leeftijd wordt u niet gevraagd. Sien, in 92.
0: Het was een heel mooie opbouw toen, maar even terug alle aandacht naar Sien. Sorry. Zeg eens, Sien, wat wou je vertellen over jezelf?
3: Ja, ik was 2 in 1992.
0: Is dat de boodschap? Oké. Okay. Iedereen mee, dus als er vragen zijn, je kan een berichtje sturen. Als je afvraagt, ik was 16, hoe oud zou Sien geweest zijn? 2. Als er nog vragen zijn, laat het weten. Rijksregisternummer of andere dingen. Je vraagt het maar.
3: Over naar jou.
0: Goed, ja. Dus voilà. Waar was ik? Pinkpop. Pinkpop, daar stond Clawboys Claw. En ik dacht ook van, wat gaan die allemaal spelen? Want die hebben maar één nummer. Maar dat was, het was een heel mooie editie van Pinkpop. Mm-hmm. En daar stond hier ook de genaamde Peter ten Bos.
2: Ja, dat was de charismatische frontmanzanger van Clawboys Claw. Maar ze waren al een tijdje bezig, hoor, voordat ze op Pinkpop stonden en voordat Rosie er was. Ze zijn opgericht in 1983. Hoe oud was je toen, Sien?
0: Ze gaan weer beginnen.
3: Min 7, ja.
0: Laat daar even.
2: Toen waren wij er wel al, Thomas en Sien. En Clawboys Claw was er ook al in 83. En ja, die maakte eigenlijk punkrock, garage rock, redelijk stevig.
0: Oké.
2: Dus ze waren al een tijdje bezig. Ging wel goed in de underground scene. Tegen 86 hadden ze al wat meer bekendheid. Toen stonden ze voor het eerst al op Pinkpop in 86. Stonden ook op het Roskilde Festival. Ook niet mis. Mm-hmm. Mochten supporter voor Nick Cave en The Bad Seeds.
0: Oh.
2: Dus het was wel al aan het groeien. Maar die hadden ook niet de ambitie om een top 40 hit te scoren. Die speelden in Paradiso in de Nederlandse zaal. En die vonden dat prima in de underground. Maar kijk, in 92 hadden ze een album dat heette Sugar. En daar stond Rosie op. En zijn hun enige top 40 notering in Nederland geweest. In Vlaanderen zelfs niet in de top 40. Maar ik denk dat de toenmalige BRT, ik heb er wel eens in de wandelgangen vernomen, daar nog een beetje zelf de hand in had wat er in de top 40 kwam. Dus ik denk dat Michel Follet zelf niet zo blij was met Clawboys Claw. Ik vond dat een beetje raar, denk ik. Maar ja, dat was een dikke hit. En ja, dat was natuurlijk in die tijd dat er met The Scene, Truckner Keks, Betty Serveert en Clawboys Claw op al die kleine Vlaamse festivaletjes wel passeerde.
0: Ja.
2: Ik heb ze ook ergens, in mijn herinnering, ergens gezien, een keer in Puurs, samen met Noordkaap en The Scene en zo. Ja, de typische bands die overal heel Vlaanderen speelden op de kleinste festivals.
0: Ja, en ik vond het een heel charismatische man, ook die Peter ten Bos.
2: Ja, dat is een figuur. Eigenlijk nu ik het terugluisterde en ik las dan dat ze Nick Cave hadden het voorprogramma gedaan. Hij zingt ook een beetje wel als Nick Cave avant la lettre. Moet je straks even luisteren.
0: Ja, ja.
2: Nu, hij was zelf ook wel verrast. Zoals wel eens vaker gebeurt, het nummer is ontstaan omdat de gitarist in het repetitiekot een zo dat riedeltje speelde. Die Noge en Peter dacht van, dat is wel mooi. Hij spontaan over een Rosie beginnen zingen. Ze bestaat ook niet trouwens, het is geen ex-vriendin of zo. Nee, het kwam in zijn hoofd op. En hij was zelf verbaasd eigenlijk dat hij dat kon zingen. Want voorheen was het meer een schreeuwer dan een zanger.
0: Ja, plots was het een ballad. Ze hadden per ongeluk een ballad gemaakt.
2: Een mooie ballad. Nu, die in de Bos, Peter, opvallend figuur. Hij is ook graficus. Hij heeft heel veel bekende designs gemaakt voor het Lowlands Festival in Nederland. Het Pukkelpop van Nederland, ook in hetzelfde weekend. En die al jaren, maar er waren echt voorlopers, ook in grafisch, maakten zo hele duidelijke figuurtjes. Nu door alle festivals hebben zo'n hele duidelijke identiteit. Ja. Maar hij was er toch wel een pionier in. Ik heb hem één keer ontmoet in een beetje een rare setting. Je kent St. Pancras in Londen?
0: Jazeker, een station.
3: Ja.
2: Als je op de Eurostar in wil terug, ben je altijd wat vroeg en moet je wachten en een keer ik kwam terug uit Londen en ik zat neer en het zat stampvol. En er zat daar een ouder koppen en zat een man en die had zo'n fluo gele pakken bijna aan, die normaal de plantsoendienst of de mannen achter de vuilkar aan hebben. Ja, ja. Zat daar zo en ik zat te kijken, wat een raar figuur. Wie zit daar nu in zo'n pak daar? En opeens zag ik het zo van... Tja, dat is die Peter ten Bos van Clawboys Claw. Dat is al een heel uitgesproken figuur. Hè. Ja, ja, ja. Hij viel wel op in de massa wachtenden in Londen. Toen dacht ik, tja, dat is die zanger van Clawboys Claw.
0: Ja, het was, hij was ook groot. Leeft hij? Leeft nog?
2: Ja, zeker. Okay. Ze zijn ook platen, ze zijn een tijdje gestopt. Ze zijn een aantal jaren geleden terug begonnen, weer platen beginnen maken. In Nederland best veel getoerd. Vorig jaar laatste album uitgebracht en nog een afscheidstournee gedaan. Mooi er alle zalen zitten. We stoppen er nu mee. We kunnen het nu nog. We breiden een mooi einde aan. En ja, het is echt wel een cultband met een goede following en één one-hit wonder.
0: En eigenlijk een heel, ja, best wel harde band. En het one-hit wonder is een slow.
2: Het is een slow, maar een prachtige slow.
0: Dankjewel, Kevin.
2: Graag gedaan.
0: Rosie.
2: Yo.
0: Clawboys Claw. One-hit wonder.

0: schattig bericht van Alexander. Mijn dochter heette Rosie door dit nummer. Had wel geen idee dat dit lied al dateert van 92.
1: Oh, ik denk dat er veel Rosies rondlopen dankzij dit nummer.
0: Zou best kunnen, ja. En de band, de Cowboys Claw, bestond al van 86. En daar pikt dan Tommy weer op in 86. Dan zat Sien nog in vaders doedelzak. Vond dat ludiek?
1: Kan ik niks tegen inbrengen.
0: Ik lees het even voor, ja. Dadelijk is er muzieknieuws. Sien is de laatste hand daaraan aan het leggen, dus als dat maar goed komt. Dat is voor zometeen na David Bowie. Cheap Coat.

0: 999 euro. Alleen bij Mediamarkt.
1: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Code yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
7: Wat? 3?
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora!
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
19: Thomas en Sien.

0: Sorry, ik ging Weezer zeggen. David Bowie en China Girl. Het is ruim 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Van donderdag 4 juni, ja? Als ik me niet vergis.
2: Ja?
0: Met
2: ja,
3: geen specifiek muzieknieuws over Queens of the Stone Age, maar wel over een supergroep Drink the Sea. Ooit al van gehoord?
0: Nee.
3: Het is een groep die bestaat uit leden van R.E.M., Queens of the Stone Age en Screaming Trees. Meer specifiek Peter Buck van R.E.M., Barrett Martin van Screaming Trees en Alan Johannes van Queens of the Stone Age.
0: Wow.
3: Die hebben blijkbaar wel al een album uitgebracht. Dat wist ik ook niet. Ze gaan nu een derde studioalbum, Drink the Sea 3 heet dat, uitbrengen. Op 2 oktober komt dat uit. De eerste single van dat album verschijnt op 31 juli. Ben ik zeer benieuwd naar. En ze hebben ook een gigantische tournee aangekondigd. Zowel in de VS als in Europa. Maar ik zie België er niet tussen staan. Ah jawel, sorry. Ze komen naar de Casino in Sint-Niklaas.
0: Oh,
3: ja.
0: Cool.
3: Ja, ik had er gewoon over gekeken, want ik zag Berlijn, Oslo, Stockholm, Kopenhagen. Maar ik zie nu ook Sint-Niklaas staan.
0: Het is wel heel cool om ze daar eens te zien. Natuurlijk een kleine, maar fijne zaal.
3: Op 10 juni volgend jaar staan ze daar. Drink the Sea.

0: Wat nieuws over Weezer?
1: Weezer komt er zo meteen aan. Het gaat over de dag 21 augustus. In het algemeen, eerst komt Afghan Wigs die dag met een nieuw album. Dat heet Soft Control. Daar ken je natuurlijk al onder andere die single House of I uit,
0: ja,
1: die wij heel vaak draaien. Ze komen ook binnenkort hier bij ons spelen op het Cactus Festival. Maar 21 augustus is dus ook de dag waarop Weezer hun 20ste studioalbum uitbrengt. Het album heet gewoon Weezer. Maar dat doen ze vaak, hè.
0: Ja, ze hebben denk meerdere albums die Weezer heten. Ja. Voor het onoverzichtelijk.
1: Maar ze noemen het Golden Album.
0: Oké. Okay.
1: Dus, voilà.
0: En wat is de kleur van het album?
1: Goud.
0: Wow.
1: Ja, voilà. Ja. Ze hebben een nieuwe single featuring Wednesday. Dat is een band. Dat gaat niet over die Netflix-serie. Wednesday is een band.
0: Ja, ja.
1: En die single heet We Might As Well Be Strangers. En is net uit. Dus een eerste single uit Gold Album. Of gewoon Weezer van Weezer. Voilà.
0: Okay.
1: Echt, pak een keer een gewoon een albumtitel.
0: Ja. Het overzicht. Ja.

0: is de nieuwe single van Weezer. Een eerste uit hun 20ste album dat op 21 augustus uitkwam. We Might As Well Be Strangers. Van het album dat dus opnieuw Weezer heet, maar deze keer ook een beetje gold album. Oh ja, moeilijk. Maar zometeen nog een nieuwe single die je wel al kent, maar waar we extra nieuws over hebben. En dan zoeken we ook nog eens een laatste plaat in het thema jeugdigheid. Dus als je daar al iets van weet, mag je dat altijd laten weten via de app.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
8: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Thomas en Sien.

0: zou het kunnen ontkennen, maar goed, ja, het is zinloos. Maandag word ik een halve eeuw, vrienden. Ja, hoe is dat zo ver kunnen komen? Wel ja, verder blijven leven heeft daarbij geholpen. Dat was het eigenlijk zowat. Waarom zei ik dat?
1: Omdat we in schoonheid afsluiten deze week. En wat sluiten we in schoonheid af? Jouw jeugd.
0: Ja.
1: En we zoeken een plaat dus in het thema jeugdigheid.

0: belpop van het bovenste plankje. En Love Games. Kijk, deze nog. Zoveel geweldige beloftes gehad hier bij Willy dat je er af en toe één zou vergeten. Want dit was een van de fantastische bands die er een maand lang belofte is geweest, lange tijd geleden nog.
1: In 2022 was dat Hideous. Ondertussen hebben ze alweer een nieuw album uit ook. En mogen ze op 16 juni in de AB het voorprogramma spelen van deze geweldige artiest. Wat een kans. Jack White staat dan in de AB met Hideous in het voorprogramma. Dit is de nieuwe single van Jack White.

0: Klaas van Das Pop.
1: Voor het laatste nummer hebben we gekozen voor een artiest die ook al redelijk op leeftijd is, 81.
0: Ook al?
1: Nog naast Mick Jagger, hè, bedoel ik. Nee, ik heb het niet over jou. Hè.
0: Nee.
1: Artiest, zei ik ook. Hè, dus.
0: Just.
1: Maar goed, die is nog steeds aan het toeren. Heeft deze zomer wel zijn One Last Time tournee, want heeft zijn afscheid op het podium aangekondigd. Heeft ook wel net in Las Vegas enkele concerten moeten annuleren door stemproblemen.
0: Oei.
1: Dus het is misschien niet slecht dat hij zijn laatste tournee gaat doen. Maar hier is hij natuurlijk nog steeds welkom. Altijd, hè. Hier geen stemproblemen natuurlijk, hè.
0: Hier?
1: Voor Rod Stewart bedoel ik.
0: Doet op de plaat.
1: Op de plaat, ja.
0: De communicatie loopt moeizaam.
1: Ik ga over Rod Stewart.
0: Rod Stewart, ik weet niet welke artiest het was die het is benoemde. Een van de dingen wat artiesten altijd ellendig vinden om te doen, is een soundcheck. En in het bijzonder de vocale soundcheck.
1: Ik ken het verhaal.
0: Dat die keer hem te voeten. Geen enkele artiest, geen enkele zanger, zangeres, maakt niet uit, heeft er zin in om in het eilen door een micro... behalve Rod Stewart. Kan uren daarmee doorgaan.
1: Maar jij hebt me dat verteld,
0: dat verhaal. Ik heb al vaker dingen verteld. Maar er luisteren nog mensen mee, hè, tussen, via de radio. Ja, ja. Heb je dat door?
1: Ja, maar je hebt dat ook al op de radio verteld.
0: De laatste is van Rod Stewart, Young Turks. Net op tijd. Veel plezier zo meteen met Annelies. Nu nog 50 worden, maar als ik te veel in herhaling val. Het is goed dat je het zegt.
1: Ik heb misschien al een heel klein pre-cadeautje morgen. Maar echt iets heel kleins.
0: De kans dat ik het morgen al vergeten ben, is vrij groot. Maar toch, dankjewel.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah.
1: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Karel Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
6: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
5: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband, terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. In het Franstalig onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen, omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. Daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming te verdwijnen. En daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens afgeschaft, omdat er zoveel protest is. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde droneaanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Vivi, music matters.
0: Classics, Annelies Orrie.
7: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb goesting om er een lap op te geven. Goedemorgen.

Crazy van Miles Barkley. Een hele goede morgen en welkom weer bij Classics. Ik heb op deze donderdagochtend 4 juni tot hier geroken dat jij een goede portie grunge kunt gebruiken om verder wakker te worden. Met name uit 19...

Voor Jodie uit Leibeke is vandaag een topdag. Ze heeft vanochtend haar Willy Thermos ontvangen die ze won in de ochtend bij Thomas en Sien. Als je die ook nog wil winnen voor de zomer, om bijvoorbeeld op de camping je koffie of thee in warm te houden, je kunt er nog een klein maandje voor meespelen door te luisteren elke dag tussen 7 en 10.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Rustig, niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Goh, maar wat?
10: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
12: Voilà, dat is dan afgeboxt.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40%.

Als je net als collega Iwijn Segers mega fan bent van Ash, op 11 november spelen ze in Utrecht en op 15 november in Eindhoven. Dat is misschien nog wel een tripje Nederland waard. Ook vandaag ga ik graag met jou op zoek naar protestsongs. De hele week leveren we Katrien Moerkerke extra inspiratie voor haar nieuwe programma Sunday Bloody Sunday. Dat hoor je vanaf dit weekend, 4 zaterdagen lang, van 10 tot 12 ochtends. Ik kreeg de voorbije dagen al een hele rist songs binnen, maar 4 zaterdagen, dat is 8 uur radio, dat zijn een kleine 100 nummers, er is er altijd nog eentje bij. Stuur jouw favoriete protestsong door in de Willy app, dan draai ik hem misschien ook al rond 11:15. Ik ga er zelf nu ook eentje laten horen, geschreven door Bob Dylan, maar onvergetelijk gemaakt door Jimi Hendrix. Dit is All Along the Watchtower.

lang de Watchtower door Jimi Hendrix, maar toch weer een commentaar op die maatschappij van Bob Dylan. En de inspiratie voor dit nummer, om dat vandaag te draaien, dat kwam gisteren bij mij. Ik ging langs bij mijn opa in het ziekenhuis. Hij is best oké, maar hij zit in het ziekenhuis met een klein probleem. En hij wist niet zo heel goed waar hij was, waarom hij daar moest zijn. Moest hij daar blijven slapen, ja of nee? En ik dacht, Spinvis kan dat zo mooi zeggen.

0: Het prachtige Brilliant Disguise van Bruce Springsteen. Zometeen Evil Superstars en Robert Palmer na elkaar. En daarna wellicht één van jouw fantastische protestsongs.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Classics. Annelies Orie.

Mary van Robert Palmer. Gert, die neemt het concept protestsong nogal ruim. Hij stelt, het is altijd iets met die wijven van Clément Peresvoer. Had gekund, Gert, had gekund. Maar ik ga voor de suggestie van Benny, want dat is een nummer dat je bijna nooit op de radio hoort. En het illustreert dus perfect wat een protestsong is. Neil Young schreef het als reactie op een rel aan de Kent State University in 1970. Daar werden 4 studenten neergeschoten door de Nationale Garde bij een studentenprotest. En dat kon Neil Young niet zo laten. Ze doken meteen in de studio met Crosby, Stills, Nash en Young. En dit is het resultaat. Dit is Ohio. Willy.

Ja, Nixon die had net beloofd om de Vietnamoorlog af te bouwen, maar viel dan toch Cambodja binnen. En studenten dachten, dat laten wij niet zomaar gebeuren. Ze gingen protesteren en bij die rellen kwamen 4 studenten om, werden doodgeschoten door de Nationale Garde. Dat soort verhalen, dat krijg je nu zaterdag tussen 10 en 12, ook in Sunday Bloody Sunday met Catherine Moerkerke. Dit is Hooverphonic en Club Multiple Channel.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen, die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren, nu al meer dan 700. Politiek journalist Cara Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
6: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan en die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over, ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
5: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband, terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Intussen benadrukt Israël dat het gewoon zal doorgaan met de aanvallen. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
3: Willy, music matters. Classics, Annelies Orie.

Sleep No More. Nu maandag 8 juni, dan wordt onze Thomas de Soete 50. Zou die dat ook zo meteen in een midlifecrisis belanden? Vraag ik mij af. Ik denk niet dat Thomas daar aan meedoet. Maar wat er ook van zij, geef hem maar wat extra liefde maandagochtend tussen 7 en 10. Niks zo leuk als extra berichtjes krijgen op je verjaardag en zeker op je 50ste. Dit is Kasabian, where did all the love

Weet je nog dat we dit heel vaak draaiden tijdens corona? Don't stand so close to me van de Police. Maar eigenlijk gaat het over een leerkracht die altijd net zo te dichtbij komt. Het is echt niet leuk. Gelukkig heb ik er nooit zo veel gehad. Zometeen ga ik je donderdag een beetje extra power geven. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 90, naar die fantastische plaat Throwing Copper van Live. En een van mijn favoriete classics die daarop staat. Dit is Lightning Crashes.

0: Ja?
1: Ik heb vandaag twee Weezer-gerelateerde dingen te vieren. Nummer 1 is, ze komen op 21 augustus met een nieuw album. Dat is heel leuk. En 2 is, ik ben vandaag 10 jaar getrouwd en Weezer heeft zo'n beetje voor de soundtrack van mijn huwelijk gezorgd. Dus ik dacht, laten we die dan ook nog maar eens draaien vandaag. Zometeen Weezer.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Zee de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
10: Ah, de honey mustard. En jij?
9: Zonnebril.
10: Voor de zon?
9: Daar heb ik eens.
10: Hoe?
9: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen.
10: Ja!
9: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: De Vos Lemmes.
13: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Dus ook voor klanten.
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
18: promo koken.
14: Goh, maar wat?
17: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
14: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
20: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
21: Caraïbisch blauw
20: of tropisch groen.
21: Maak het mooi bij je thuis.
22: Colora.
21: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
23: Music matters.

0: Baby, dat laat je altijd best achterwege. Je hoorde de Veils.
1: Album van de week.
0: Bijna een week geleden gaf jij Purple Rain van Prince de eer om de nummer 1 te zijn van de Willy Album 500. En daarom hoor je er dus elke dag een nummer uit hier in Classics. En vandaag doe ik een speciale, want het zorgde ervoor dat Prince na de Beatles en Elvis de derde artiest ooit was die tegelijkertijd een album, een film en een liedje op nummer 1 had staan. Zowel de plaat Purple Rain als

Freddy heeft een probleem. Hij stuurt Annelies geweldig Jump Around van House of Pain. Kan je niet op stilzitten, niet op stilstaan. Het is alleen niet zo handig als je rijles moet geven. Niet voor jezelf als instructeur, zegt hij, maar ook niet voor mijn leerling. Sinds wanneer mag je radio luisteren als je rijles volgt? Ik mocht dat niet vroeger, hoor, van mijn vader. Alles ging uit en ik moest mij concentreren op de weg. Recht voor u kijken, zei hij dan.

0: ooit helemaal niet toegelaten op de radio omwille van die titel Sex and Drugs and Rock and Roll van Ian Dury and the Blockheads. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Straks dan steel ik heel graag je brein voor de kettingrocker, maar eerst krijg je Foo Fighters.
1: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruis.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
15: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
16: Volkswagen.
1: Classics. Annelies Orrie.

0: Fighters en Wheels.
1: De Ketting Rocker.
0: Elke dag steken Roos en ik een schakel bij aan onze muzikale ketting. Gisteren draaide ik Sam Fender en 17 Going Under, gekozen door Koen. Bij Roos gingen Brecht, Roel en Dave door naar dit.

Van 17 Going Under naar Heaven 17 en Temptation. De vraag is nu, wat link jij daaraan? Wat zet jij in de kettingroker na Heaven 17 en Temptation? Je kunt veel kanten uit, hè? Met Heaven, God, Devil, daar kun je weer iets mee. 17, dat is gewoon een cijfer. Temptation, verleiding. Er is ook een groep die de Temptations heet. Laat je fantasie maar eens gaan en laat mij jouw suggestie weten.

Het ideale voormiddaglied Walk on the Wild Side van Lou Reed. Nu, mocht deze donderdag 4 juni, toch niet helemaal jouw dag zijn. Het leven rockt namelijk niet altijd. Dan hebben Stereo's MC's een kleine opkikker voor jou. Want wat zeggen ze? Als het een beetje lastig gaat,

0: ook zo goed als de hoe om wat energie kwijt te spelen zo net voor de lunch. En zo meteen mag je je boterhammen opeten met Aerosmith.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
6: Bepat.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Begin deze week oordeelde hij dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuisde naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
13: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
12: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan 1 kilo coke en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
14: Music matters.
15: Classics. Annelies Orie.

Heavy Cross van Gossip. En er is een klein beetje licht aan het eind van de tunnel voor de Pearl Jam fans. Het is lang geleden dat ze nog live gespeeld hebben, maar op 27 september staan ze op het Ohana Festival in Californië. Wie weet, geeft dat goesting in een nieuwe wereldtournee? Laten we dat samen maar hopen. Kunnen we dit allemaal nog eens live zien? Dit is Daughter.

Identify Yourself van Simple Minds. Als je graag nog mee wil, kettinghokken straks om 12:30. We gaan door op Heaven 17 en Temptation. Daar moet je op verder linken. Dus als je nog een idee hebt, stuur dat vooral door in de Willy-app. Nu krijg je Dinosaur Jr. Take a Run at the Sun.

0: Mocht je dat letterlijk willen nemen, hier in Vilvoorde kan het. Ik zie zo'n paar zonnestralen mijn studio binnenschijnen en daar ben ik al heel blij mee. Zometeen krijg je de Skypes en U2 na elkaar en daarna mag je meebouwen aan onze kettingroker.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op die Moskoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Die Moskoopman.
8: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op ikea.be.
2: Oh, amai, die civietje was lekker.
13: Ja, hè.
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
13: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: niet. Schat, blijf kalm.
13: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
13: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
15: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
17: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
19: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
18: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
19: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
18: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
20: Humo!
21: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
20: Sorry, maar het is WK.
22: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.

0: van de Skeps.
1: De Kettingrocker.
0: Elke dag dan bouwen Roos en ik samen met jou verder aan onze muzikale ketting. Elke schakel wordt door jou gekozen. Gisteren bij Roos werd Heaven 17 en Temptation gekozen. Wat kan er daarna dit bijvoorbeeld?

0: Eens heel goed natuurlijk. Deze was ook een leuke. Van Heaven 17 naar het Edge of 17 van Stevie Nicks. En dit was ook een goeie. U2 en Angel of Harlem. Want wat zit daar in de hemel? Engelen natuurlijk, maar... Een hele goede middag, Alex. Wat moet volgens jou de volgende schakel in de kettingrocker zijn? Wat zet jij na Heaven 17 en Temptation?
1: Ja, ik dacht, Temptation is een verleiding. En als de verleiding te veel geworden is, dan kunnen we makkelijk uitkomen bij Hurt van Johnny Cash. Het nummer was eigenlijk een cover van Nine Inch Nails, dacht ik. Maar het gaat over hoe druggebruik leven kan kapotmaken eigenlijk. Hè. En iedereen en alles kan wegduwen.
0: Ja, ik vind het een prachtig nummer. De videoclip daarbij is ook super straf. Bedankt om deze door te sturen. Hoe ziet jouw donderdag er nog uit?
1: Rusten, want ik zit thuis te revalideren na een hernia-operatie.
0: Ah, oké. En helpt muziek een klein beetje?
1: Ja, zeker en vast.
0: Ah, ja, jij hebt dan ook...
1: Ik geniet er altijd van om aan jullie te luisteren.
0: Maar jij hebt dan dus ook letterlijk pijn. Ik hoop dat Hurt van Johnny Cash die pijn een klein beetje verzacht. Heel veel succes daar nog en dank je wel voor jouw kettingrocker, Alex.
1: Ja, bedankt, daar. De kettingrocker.

0: Fade to Grey. Ik heb van die twee platen gebruik gemaakt om naar mijn gitaarleraar te mailen. Hey Annas, kunnen we volgende les Hurt van Johnny Cash doen alsjeblieft? Hoe mooi is dat eigenlijk? Daar mag je dus straks op doorlinken in de kettingrocker bij Roos. Ik was mijn motivatie een klein beetje kwijt. Ik moet eerlijk zeggen, dat gaat zo in vlagen bij mij. En nu dacht ik, de hele zomer oefenen op Hurt, dat is misschien nog eens een idee. Zometeen krijg je hier INXS en Buffalo Tom na elkaar.
1: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
2: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
12: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
11: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
12: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
11: Ah, ja?
12: En daardoor veel minder potten verf, hè.
11: Ah, bon?
12: Ja.
11: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
13: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Willy. Music matters.

0: RXS en New Sensation. Goedemiddag, Roos van Akker.
1: Hele Bakkes.
0: Jij bent hier weer met nieuwe muziek onder de arm.
1: Ja, ik heb de allernieuwste single mee van Isolde Lazoen.
0: Ja, ik ging het nog spannend houden. Ik wou zeggen van Oei. Iemand die meegaat ook op de Willy Escape met jou en Wim.
1: Ik vertel dat meteen. Ja, ze gaat mee, hè. Uiteraard in oktober naar de Italiaanse Dolomieten.
0: Zeg, ik heb nog een boek dat je kan meenemen. Als je daar een moment hebt om te lezen in de bergen, dan moet je de 8 bergen eens lezen.
1: Ja?
0: Dat is echt fantastisch. Dat gaat over die landschappen. Het is niet over de Dolomieten zelf, maar de Italiaanse Alpen. Ik vind hetzelfde. Dus, allez, de 8 bergen, pak het maar mee.
1: Ja, is het fictie?
0: Ja, het is fictie. Het is heel schoon. Het is nog niet uitverkocht, hè, by the way, de Willy Escape.
1: Dus
0: mensen kunnen nog altijd mee naar de Dolomieten van 18 tot en met 22 oktober. Met Roos en Wim en een heel pak artiesten. Met Isolde Lazoen, van wie je dus al 1 nummer gaat kennen dat ze tijdens die show gaat spelen.
1: Al 2 zelfs.
0: Ga je daar al 2 draaien?
1: Nee, ik heb al eens de allereerste single uit haar nieuwste album laten horen. My Kind of Drama.
0: Ik ben benieuwd naar straks.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. De hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet, want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
11: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie. In Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
10: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.
9: Vivi, music matters.
12: Roos van Akker. Welkom bij jouw Rock'n'Roll High School zonder examens. Goedemiddag.

We gaan de platenkast hier eens goed opentrekken vandaag om dat rare weer wat tegen te gaan. Garbage komt langs met een heel toepasselijk nummer. Duran Duran ook. En Fontaine's DC, die staan al te trappelen om gehoord te worden met die song die ze schreven. Coverden eigenlijk voor War Child, want het is een song van Sinead O'Connor. Black Boys on Moped.

om vrolijk van te worden nu. En dat mag wel, hè. Dat kan je nu misschien echt wel gebruiken. R.E.M. en Shiny Happy People. Samen met de helft van de B-52's. De roodharige, niet de blonde. Met dat suikerspinkapsel, hè. Kate Pearson. Allee, hup.

0: blijft toch zo'n lekkere plaat. Turnstile en Light Design. En de nieuwe single van Isolde Lazoen komt eraan.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Shh, luister.
8: Summer deals.
7: Hoor je het ook?
8: Summer deals.
7: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
9: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
11: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
15: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
14: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
15: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
16: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Wit-wit?
19: Of net niet-wit?
18: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
18: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
21: Willy. Music matters. Mama.

Het is nog even wachten op het nieuwste album van Isolde Lazoen. Pas eind augustus, dan komt het uit. My Kind of Drama, dat wordt de titel. En ze heeft om dat aan te kondigen alweer een nieuwe single uit die plaat gelost. En die leg ik graag eens aan je voor, hè. Nothing is Forever. Daar mag je je licht over laten schijnen. Ze is geïnspireerd door de jaren 80 en dat hoor je. Het begint al heel goed met een heerlijke baslijn. Maar wat vind jij van die nieuwste single van Isolde Lazoen van Nothing is Forever? Stuur het me maar in de app graag.

Wat is je idee over deze Nothing is Forever van Isolde Lazoen? Zwoele stem heeft ze, Isolde. Komt van Bart. Goeie sfeer, beetje dromerig. Stuurt Anne, Peter schrijft. Song direct opnemen in de playlist. Doen we, Peter. Tanja vindt het mooi. Caroline stuurt onze Maldegemse trots. Ja, dat is waar, daar komt ze vandaan. Hè. Met een groot rood hart erbij. En Thomas die stuurt ook nog een beetje een psychedelische Isolde. En dat mag altijd. Koortsdroompje. Inderdaad, dankjewel voor je mening. My Kind of Drama. Haar nieuwste album komt uit op 28 augustus. En op 15 oktober speelt Isolde Lazoen in de Roma. En ze gaat in oktober ook mee, hè? Op onze Willy Escape. Yay!

0: Een rusteloze Tim van Hamel bij zijn miljonair en can't stop the noise.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Roos van Akker.

Terzelfde tijd met de nieuwe van Muse brengen ook de Strokes hun nieuwste album uit. Op 26 juni is dat eind deze maand. Wordt een feestdag, hè, als je fan bent. Reality Awaits heet die zevende plaat van de Strokes. En is voor het grootste deel opgenomen in Costa Rica. En Rick Rubin, die zat achter de knoppen. Dit is Going Shopping eruit. Like a

Dan toch op je radio. Some Hits the Sky van Supergrass. En Liam Gallagher staat voor je klaar. Hij heeft twee zonen en zijn jongste, die 24 is en die Jean heet, die heb je al zeker eens gehoord hier op Willy. Want hij heeft ook een eigen band, hè, Villanelle, waar hij dan de frontman van is. Maar dit is de papa nog eens met Wall of Glass, Liam Gallagher.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Ze kwamen op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
7: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de railschoppers weg te drijven.
6: En ook de metroregeling van de MIVB is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. Voor het eerst in 5 jaar wordt er minder gevlogen in Europa. De luchthaven stelde in april iets minder reizigers dan vorig jaar. De eerste daling sinds corona komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten en door het feit dat de paasvakantie redelijk vroeg viel dit jaar. En voor wie toch wil vliegen naar pakweg Sydney, Australië, dat kan binnenkort rechtstreeks vanuit Londen. Vliegtuigbouwer Airbus heeft een eerste testvlucht gemaakt met het ultralange afstandstoestel. Het vliegtuig kan 18.500 kilometer afleggen en 22 uur in de lucht blijven zonder te tanken. Dat is 4 uur langer dan nu al kan. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. Vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
5: Music matters.

De zweep erop met Depeche Mode en Master and Servant. Als je de Hickey Underworld nog niet hebt bezig gezien sinds hun Cold Sun hebben uitgebracht, zeker doen. Ze spelen deze zomer op de Gentse feesten en ze komen begin augustus ook nog eens naar het Absolutely Free Festival in Genk.

Daar had je hem weer met zijn rode rechterhand, Nick Cave. Hij zou in de studio zitten op dit moment met zijn Bad Seat in de buurt van Londen om nieuwe muziek in elkaar te steken. En eind deze maand komt hij op zondag ook langs voor Live is Life in het Middenvijverpark in Antwerpen. Nick heeft dus met zijn Bad Seat en Red Right Hand, het thema ook van The Peaky Blinders, de Netflix-serie.

0: Tame Impala stelde de vraag, is it true? Wel, ik zou het niet weten. Zometeen wel Scooter, niet met How Much is the Fish, wel met You.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, het gaat echt niet.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, rosébeken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoopman.
14: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
19: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

van het zesde metaal naar Elbow, want die hebben wat te vieren. Hun debuutplaat, Sleep in the Back, is een kwart eeuw oud geworden, 25 jaar oud. Daarom hebben ze zeldzame archiefvideo's, nooit eerder vertoonde livebeelden en zelfs clips uit hun voormalige documentaire film via hun website en hun YouTube-kanaal gedeeld. En Guy Garvey zei onlangs nog in een interview hoe trots hij nog altijd is op de begindagen en de kwetsbaarheid van die allereerste plaat van Elbow.

Rick de Leeuw met zijn truck naar Keks en met hart en ziel. En de expo waaraan Rick de Leeuw heeft meegewerkt, het komt allemaal goed in de Antwerpse Keizerskapel, waar hij dus songs en gedichten heeft geschreven bij klassieke kunstwerken. Die expo is zelfs verlengd tot eind deze maand. Dus als je het nog graag wil zien in de Antwerpse Keizerskapel, daar moet je zijn.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
4: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
12: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
14: Ik kies Unlimited Internet.
13: En 5G.
14: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Roos van Akker.

Kaiser Chiefs met I Predict a Riot. We hebben nog een nieuwe schakel nodig. Natuurlijk ook weer voor onze kettingrocker. Wat wil jij graag aan Johnny Cash met Hurt hangen? Stuur het me in de app. Ondertussen leren Tom Petty en zijn Heartbreakers je vliegen. Als dat eigenlijk nog mogelijk is, hè.

voor als je het nodig had. Je portie therapy voor vandaag. De zon is wat ver te zoeken op dit moment, maar Martha gaat daar verandering in brengen. Samen met haar zoete muffins. Dat hoop ik toch. Dit is Echo Beach.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Scoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Het blijft onrustig op de leerlingenbetoging in Brussel. Ze protesteren daar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
5: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
4: En ook het metroverkeer is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. Bultrugwalvis Timmy ondergaat vandaag een autopsie om te achterhalen hoe hij stierf. Dat zegt het Deense milieuagentschap. Timmy spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland. Nadien zat hij wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. De autopsie vindt plaats op het strand. Wie dat wil, kan het daar allemaal gewoon volgen. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
0: Music matters. Roos van Akker.
6: Hoi hoi, de Dandy Warhols duwen je donderdag heel goed vooruit.

Lisa, de Dandy Warhols, die mochten dit uur openen op je radio. Het is 3 uur geweest en er komt iets van stroom langs. Wisselstroom, gelijkstroom. Je bent bij deze gewaarschuwd. Let op, hè.

0: De Kettingrocker.
1: Wat stel je allemaal voor om aan Johnny Cash met Hurt te hangen? Roel wil, zoals zoveel van Johnny Cash met Hurt, graag naar Closer van Nine Inch Nails. Schrijft erbij Simple, Easy en Obvious. Dank u wel, Roel. Gert stuurt, als het hurt, dan heb je pijn. En zouden we naar Painkiller kunnen gaan van Judas Priest? Dirk, zijn suggestie voor de kettingrocker na Johnny Cash is AC/DC met Money Talks. Maar we hebben ze net gehad, hè, die van AC/DC. Saskia dacht aan Prefab Sprout met Johnny Johnny. Yuri stelt Hit Me With Your Rhythm Stick voor van Ian Dury en zijn Blockheads. Want dat kan pijn, dus inderdaad. William dacht aan Elvis met Jailhouse Rock, omdat Johnny Cash ook al in de gevangenis heeft opgetreden. Chris wil dan weer naar Johnny Turbo met Vis in de Leien. Michiel, zijn suggestie is Money for Nothing van Dire Straits. Dirk schrijft Johnny Cash, Nine Inch Nails en nog veel anderen. Allemaal hebben ze pijn. Of zoals R.E.M. het zegt, Everybody Hurts. En Bart uit Roeselaren, zijn voorstel wordt het. Hurt is oorspronkelijk van Nine Inch Nails, schrijft hij, waarvan Trent Reznor de zanger is. Die maakte ooit een ferm duet met David Bowie. I'm Afraid of Americans. Onze nieuwe schakel voor de kettingrocker. Dankjewel, Bart.
0: De kettingrocker.

0: zal nog niet zijn. Iedereen is van de wereld, van de scene.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Een goeie nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans, een muggenmepper, een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
3: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
10: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech.
10: Wat?
11: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Caraïbisch blauw.
14: Of tropisch groen.
13: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
1: Music matters.

Ken je de band The Ting Tings nog? Ze hadden een hitje met That's Not My Name in 2008. En dan is het best stil geworden rond hen. Maar vorig jaar hebben ze dus nog een nieuw album uitgebracht. Dat ze gemaakt hebben in hun eigen studio. In hun huis, hun finca moet ik zeggen. Die ze gekocht hebben op Ibiza. Wauw. The Ting Tings en Great DJ.

0: Onze belofte van deze maand is de band Cheap Coat. Een superband eigenlijk, want het is met leden van School is Cool, Dukes, Moon Eye zelfs en ook Dishwasher. De moeite dus. En eind deze maand, op 24 juni, dan kun je hen live bezig zien in de Charlatan in Gent. Cheap Coat en Formaldehyde.
1: Dit is de belofte van Willy.

0: Greta Van Fleet. En morgen leg ik je hun nieuwste single voor. Dit waren ze met My Way Soon.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
6: Humo!
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
8: Ah, de honey mustard. En jij?
7: Zonnebril.
8: Voor de zon.
7: Daar heb ik eens.
8: Hoe?
7: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen.
8: Ja!
7: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Tradisse.
10: De Vos Lemmes.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
14: Roos van Akker.

0: Ik kan de tekst nog steeds uit mijn hoofd.
1: I'm not selling sheep. Toch?
0: I'm not selling sheep.
1: Zingt je niet?
2: I'm selling sheep.
0: Ja, ja, voor de Willy on Tour Band had ik dat vorig jaar geoefend. Ja. Hè? Ik mocht zelfs bij jou nog eens komen oefenen.
1: God, ja.
0: Dag Wim, trouwens.
1: Dag Roos van Akker.
0: Hey.
1: Ça va?
0: Ja, ik moet iets vertellen.
1: Oké, okay, je glundert.
0: Ja, ik heb gisteren iets voor de allereerste keer gedaan.
1: Eerste keer in je leven?
0: Ja. Raad eens wat.
1: Dierenwinkel. Nee.
0: Maar nee, ik heb heel veel hamsters gehad vroeger.
1: Iets gegeten dat je nog? Nee.
0: Nee.
1: Een brand geblust? Waarom zeg ik nu een brand geblust? Jouw huis gekuist.
0: Nee, dat kan ik ondertussen heel goed.
1: Nee, okay.
0: Als er volk langskomt, alles aan de kant.
1: Oh wacht. Je hebt goed, nee, ik ga niet zeggen wat ik denk. Nee, wacht. Was het in, was het in Mechelen? Waar je woont?
0: Nee, het was in Antwerpen. Het is iets wat je dus in Mechelen niet kunt doen.
1: Naar museum.
0: Nog niet.
1: Naar dingen. Naar dinges. Het KMSKA
0: museum. Ben ik al geweest. Naar Hans op de Pekert.
1: Naar in Antwerpen. Wat kan je in Antwerpen doen dat je niet in Mechelen kan doen?
0: Ha. Veel.
1: Antwerps gesproken. Nee, belachelijk.
0: Kan ik niet zo.
1: Ik weet het niet. Ik geef het op.
0: Oh. En wel, ik heb voor het eerst...
1: Oh my god, nu komt het.
0: Op een tram gereden.
1: Op de tram?
0: Ja, je moet bijna 50 worden om dat dus voor het eerst te doen.
1: Maar echt proficiat. En hoe was het zo de eerste keer op een tram? Hoe was het speciaal geweest zijn?
0: Ik wist dus niet hoe je moest betalen, maar dat ging dus heel makkelijk en vlot. Gewoon met de bankkaart, floep.
1: Jij wist niet hoe je moest betalen.
0: Bij dat apparaat houden. Ja. Het ging echt vlot. Dus superleuk. Waarom heb ik dit nog nooit eerder gedaan?
1: Omdat ze Mechelen geen trams hebben misschien. Maar waar ben je met de tram? Je gaat altijd met de auto, neem ik aan.
0: Ik moest eerst eten in Antwerpen en dan naar de Roma, waar het zo verschrikkelijk moeilijk parkeren is.
1: Ja. En ben je met de tram naar de Roma gegaan?
0: Ja.
1: Natuurlijk, want dat is perfect. Want de tram stopt voor de Roma, of zelfs onder de grond ook vlak bij de Roma.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is allemaal zo goed eigenlijk.
0: Voilà.
1: Ik ga u zeggen, ik zeg het altijd, de tram en de bus, dat is fantastisch. Heel mijn leven is georganiseerd rond bussen en trammen en treinen.
0: Ja.
1: Dat is geweldig. Dus je moet toch niet symbolisch, hè, van dat je voor het eerst tram 5... Nee, hè? Dat bedoel je niet, hè?
0: Nee.
1: Oké, ik vraag het naar volle zekerheid.

Jasper is er vanavond weer met zijn staalharde platen van 7 tot 9 op Willy. En Wim Oosterlink is coming up, net zoals Paul McCartney.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, c'est, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg of de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
11: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
10: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
12: Oosterling. Dit gaat over file op de snelweg op donderdagavond. No cars go. Goedemiddag.

De kleine van Dave, Violet Grohl en Cool Buzz. Welkom bij de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis. Ik ben vanmorgen overgestapt in Brussel Centraal, waar dus de betogers verzamelden. Voor wat ik toen nog niet wist, een scholierbetoging was blijkbaar. Maar ook veel volwassenen die betoogden. Maar toen al, vanmorgen zo 10 uur ergens, was er al zo... Ik vond dat al een beetje een rare sfeer. Ja, zo wat... Je hebt dat vaak, om de week of zo, een betoging. En dan is dat meestal gewoon heel rustig. Maar vanmorgen was het zo'n beetje agressief. Het hoort niet, maar bijna wel. Dat je denkt van, een beetje rare sfeer. En blijkbaar is dat dus redelijk uit de hand gelopen in de loop van de dag. De betogers. Het is 4:11 in deze avondspits op Willy. Hoor je meer over de Lego-sets van de Wereldbeker voetbal die je hier volgende week kan winnen? Stuur ik je naar blueslegende Roland. Binnenkort in de Vooruit in Gent. Je kan tickets krijgen 4:45 in Free Willy. Je wordt eerst een grote klassieker van U2 zometeen. En de schrijver van mijn favoriete boek aller tijden, na Bill Withers. Goedemiddag.

0: Hij doet dat verzekerst goed. Ja, toch. Jeroen Brouwer schrijft een boek in de avondspitsfamilie. De mens, het is donderdagavond. Rustig samen naar huis. Of minder rustig. U2 komt eraan.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, roséweken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
2: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Music matters. Willy. Muziek is kei belangrijk.

Oké, go met Here It Goes Again. Zometeen dierennieuws, want ze hebben weer... ze hebben alle diersoorten intussen toch wel 15 keer ontdekt. Nee, ze hebben weer nieuwe diersoorten ontdekt, waaronder een paar eel-speciale exemplaren. Zometeen dierennieuws. Eerst Pearl Jam.

Sirens, dat was Pearl Jam. Het is 5:30 geworden. Dit is Avondspits, familie. Wat zat er in nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Drie dingen. 1. In Brussel is de betoging van Franstalig onderwijs uit de hand gelopen met vernielingen aan station Brussel Centraal en meer. De betogers willen niet dat er bespaard wordt in het Franstalige onderwijs. En daar werd vandaag over beslist. Vandaar. 2. Een krant heeft uitgerekend dat Elon Musk 3,1 miljoen euro per uur verdient. En dat zijn fortuin groter is dan de volledige Belgische economie. Aanleiding is de beursgang natuurlijk van zijn bedrijf SpaceX. Een beursgang die eraan komt. Daarmee kan hij een biljonair worden. Biljonair, dus je hebt miljonair, je hebt miljardair. En dan 1000 miljardairen samen zijn biljonair. In het Engels trillionair. En 3. Dierennieuws. In Angola hebben ze verschillende nieuwe diersoorten ontdekt. Je denkt van, ze hebben toch alles al ontdekt? Nee, nog niet. Blijkbaar hebben ze nu een fluorescerende spin ontdekt, die ze nog niet kenden. Een gepantserde, roofzuchtige krekel. 8 nieuwe soorten libellen. 3 onbekende sprinkhanen. Nog van alles. En ze hebben ook een spin ontdekt die doet alsof ze een lieve heersbeestje is. Het is een wielwebspin. Ze is bloedsinaasappelkleurig, lees ik hier. En als er een roofdier komt, dan toont de spin een felle kleur, waardoor het roofdier denkt dat het te bitter of te giftig gaat zijn om op te eten. Zoals een lieve heersbeestje blijkbaar doet. Allee, maak dat mee. Zwaar. Hier zijn de

0: Wim, is er nog geen update over de operatie autopsie bultrugwalvis Timmy? Nee, voorlopig nog geen nieuws. Als er iets te melden valt, dan hoor je dat meteen natuurlijk in de bultrugwalvis Timmy update. Je hoorde Matt Berninger met Bonnet of Pins in de avondspits van Willy. Ik vertel je straks wat je volgende week gaat moeten doen om zo'n Lego set van de World Cup trofee in de wacht te slepen. Je kan er volgende week elke dag hier één winnen. Maar je zal wel goed naar de radio moeten luisteren. Straks de details. Op Willy, nu Willy Willy.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: De ketelaren voor de Bruyne! Geweldige goal!
2: KLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij KLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: I would like you to meet
5: Wim Oosterlink.
4: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: samen van het werk naar huis op donderdagavond. Willy, dat was TC Matic.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: 16:45, we spelen Zoek de artiest in de woordenmist. Ik ga een zin zeggen zo meteen. Jij moet goed luisteren en dan... Je moet niet, maar je mag goed luisteren. En dan de naam van de bekende groep naar mij doorsturen via de Willy App. De groep zit verborgen in de zin. Het is een groep vandaag. Oké? Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Hier komt de zin. Hoe kan dit nu in juni? Het is hier verdomde kil. Er staat geen verwarming op, of wat? Voilà, zin dus. Er zit een bekende groep verborgen in die zin. Haal hem eruit en stuur de naam via de William. Hoe kan dit nu in juni? Het is hier verdomde kil. Er staat geen verwarming op, of wat? Ja? Ik ga niks zeggen. We gaan zien wat er binnenkomt, oké? Nog één keer? Nog één keer. Hoe kan dit nu in juni? Het is hier verdomde killer. Staat geen verwarming op, of wat? Welke groep? Bekende groep. Amerikaanse groep. Zit verborgen in de woordenmist. Stuur de naam via de Willy App. En win niks. Dit is live.

0: Rest easy, baby. Rest easy life met Run to the Water.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: 9 voor 5 met Han uit Halle in de auto. Waar ben je naartoe onderweg, Han?
2: Ik ben onderweg naar een ander werkje. Ik moet nog iets gaan lassen.
0: Nog iets gaan lassen en dan zit de werk daar erop? Oké, heel goed. De zin was, Han, hoe kan dit nu in juni? Het is hier verdomde kil. Er staat geen verwarming op of wat? Welke groep heb jij ontdekt in de woordenmist? Wat heb je gestuurd via de Willy-app, Han?
2: De Killers.
0: Het is hier verdomde killer staat. De Killers is goed. Ja, natuurlijk wel. De Killers. Voilà, voilà. Helemaal klaar. Maar hoe ver moet je nog rijden naar de lastplek, Ham?
2: Nog 50 minuutjes.
0: Oh, toch nog even. Alright, ik heb nog één vraag voor jou, Ham. Nog één vraag. En wat heb jij nu eigenlijk gewonnen?
2: Niks. Geen kloten.

oplossing van Zoek de Artiest in de Woordenmis vandaag. The Killers en Blowback. 5 voor 5 na het nieuws stuur ik je naar blueslegende Roland, die binnenkort in de Vooruit in Gent speelt. 4:15 in Free Willy kan je tickets winnen. En ik vertel je straks wat je volgende week gaat moeten doen om zo'n Lego set van de World Cup trofee in de wacht te slepen. Je kan er volgende week elke dag één winnen hier in de avondspits van Willy. Maar je zal wel je best moeten doen. De details straks na het nieuws van 5 uur. Dit zijn Afghan Wakes.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
9: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen, getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
8: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genet.
10: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
8: De Vlaamse regering maakt elk jaar €14 miljoen extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin, in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. En het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
11: Wim Oosterlink.
12: It's showtime.
13: Met muziek van Roland, gratis tickets, Placebo en eerst Robert Palmer. Goedemiddag.

Admiral Freebie met The Hunger in de avondspits van Willy. Goedemiddag. Weet je wie ik je net zag lopen hier? Net vlak van bij mij. Katrien Moerkerke. Van het VTM-nieuws. Katrien Moerkerke ken je wel. En ik weet waarom ze hier is. Ze gaat zaterdag voor het eerst een programma op Willy presenteren. En ze was hier, denk ik, sowieso om voor te bereiden. Het programma heet Sunday, Bloody Sunday. En het gaat over protestsongs. Ze gaat in een aantal afleveringen gaat ze protestsongs verzamelen en daarover iets vertellen op de radio. En de songs uiteraard laten horen. Zaterdag voormiddag de eerste aflevering vanaf 10 uur op Willy. Dus zaterdag 10 uur, eerste aflevering van Sunday, Bloody Sunday. Met Katrien Moerkerk. Zometeen tickets voor blueslegende Roland. Die speelt op 19 juni in de Vooruit in Gent en je kan er op onze kosten naartoe. We wel een meer keuzevraag moeten antwoorden.

0: Placebo en Pure Morning. Bijna 4:15. Als er iets te winnen valt, is hier in Free Willy.
1: Free Willy.
0: Vandaag tickets voor Roland. Blueslegende Roland, 81 jaar alstublieft. Speelt op vrijdag 19 juni, zo over 2 weken, in de Vooruit in Gent. In de theaterzaal daar. Ik heb daar 3 duo-tickets voor dat concert van Roland. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Dus check even of je kan gaan vrijdag 19 juni in de Vooruit in Gent. Als je twijfelt, niet meedoen. Enkel als je zeker kan gaan, kan je sturen via de Willy app. Ik ga meer keuzevraag stellen. Of misschien meer dan 3 mogelijke antwoorden kan ook. Zwart. Hier gaan we klaar. Dit is de vraag voor Roland. Vrijdag 19 juni in de Vooruit in Gent. Dit is de vraag. Wat is... Ja, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Gewoon om te zien dat je bij de pinken bent. Wat is de volledige naam van bluesmuzikant Roland? A. Roland de Winne. B. Roland Lomé. Of C. Roland Keizer. Of D. Roland Roland. Het is zoals Willy Willy, maar dan met Roland. Of E. Roland van Bretoune. F. Roland van Kampenhout. G. Jacques de Visser. Dus ja, die heet eigenlijk helemaal niet in die Roland, die heet gewoon Jacques. Hè? Of, waar waren we nu eigenlijk ook later? H. Roland Garros. Voilà. Dus als jij naar blueslegende Roland wil, 19 juni, vrijdag 19 juni in de Vooruit in Gent, stuur via de Willy app wat zijn volledige naam is. A. Roland de Winne. B. Roland Lomé. C. Roland Keizer. D. Roland Roland. E. Roland van Bretoune. F. Roland van Kampenhout. G. Jacques de Visser. Of H. Roland Garros.

0: Calling Home, dat was Roland.
1: Free Willy.
0: Met Isabel, Adelaine, Isabel uit Zeelen. Goedenavond, Isabel.
2: Goedenavond.
0: Wacht, ik heb even nog iets zeggen. Dus het is zo dat ik nog... ik wil graag nog een mogelijk antwoord toevoegen. Ja, dat is heel verwarrend, ik weet het, maar toch. Dus ik had hoeveel mogelijk antwoorden? H-G-H. Dus 8 mogelijke antwoorden. En dus ik wil graag nog als suggestie van Jan uit Langemark Poelkapelle ook schietenkatten toevoegen. Dus I, Roland, schietenkatten. Goed, gewoon, sorry voor de warring, maar dat is gewoon even... wil ik haar nog toevoegen aan de mogelijke antwoorden. Goed, Isabel, wat ben je aan het doen? Ben je thuis of op het werk nog?
2: Ik ben thuis momenteel.
0: Wat ga je doen vanavond nog?
2: Ik ga met mijn gezin genieten van mijn verjaardag.
0: Je bent jarig? Mo!
2: Ja.
0: Dat is zeggen, fantastisch. Wat, allee. Oh, en hoeveel jaar word je vandaag, Isabel?
2: Ik ga de grens over van
0: tram 5,
2: dus ik word
0: 51. Oh, 51 jaar, gelukkige verjaardag. Wacht even, de happy birthday rock tune. Je komt hier al vast aan de takken van, wow, wat is er niet naast qua fouten. Ja, even gaan. Ah, okay. Happy birthday. Ja, voilà. Allee, en gaan jullie gaan eten of wat is het plan, Isabel?
2: Wel, ik eet heel graag spaghetti, dus vanavond ga ik gewoon gezellig thuis genieten met mijn gezin.
0: Fantastisch. Oh, dat wordt een geweldige verjaardag. Isabel, ik ga jou misschien ook een verjaardagscadeautje geven. Dat hangt ervan af of jij het juiste antwoord geeft. Dus de vraag was, hoe heet Roland volledig? Wat is zijn volledige naam van Roland?
2: Ja.
0: Wat heb jij gestuurd via de
2: suggestie
0: wacht.
2: Van Jan.
0: Wacht. Dus, oh, inderdaad, dus wat zei je van Jan?
2: Ik had de suggestie van Jan achterwege laten.
0: Oei, ben je daar zeker van? Het is dus antwoord I is dus Roland Schietenkatten. Wat ga je dus
2: ik
0: negeren?
2: Ik ben daar zeker van.
0: Oké, okay, goed.
2: Ben daar zeker van.
0: Ja, ik vind dat risicovol, maar toch, oké. Okay, zeg maar wat jouw antwoord is.
2: Ik ga voor S. Roland van Campenhout.
0: Ja, goed zo. Proficiat. Jij krijgt voor je verjaardag en vooral voor je goede antwoord krijg je een nieuw ticket voor Roland live in de Vooruit in Gent. Isabel, proficiat. Ook even
2: dank
0: kijken. Ook Jan uit Nazareth de Pinte en Karen uit Oudenaar. Ze krijgen van mij een nieuw ticket voor dat concert van Roland binnenkort. Isabel, geniet van Roland, maar geniet vooral vanavond van je verjaardag. Fijne avond. Salut, dag.
2: Yo.
3: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
8: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
12: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
11: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
12: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
11: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
12: Humo!
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
16: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Wit-wit?
19: Of net niet-wit?
20: Maak het mooi bij je thuis.
21: Colora.
20: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
22: I would like you to meet
23: Wim Oosterlink.
22: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: Stereophonics and have a nice day. Volgende week donderdag, over een week dus, begint het WK voetbal. Je ziet het al opduiken in de krant hier en daar. En om dat heugelijk of bizarre feit te vieren, kan je volgende week iets heel tof winnen hier in de avondspits op Willy. Je kan namelijk de officiële FIFA World Cup trofee winnen in Lego.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Ja, volgende week geef ik maandag, dinsdag, woensdag en donderdag een Lego set weg van de officiële FIFA World Cup trofee. Je moet eens opzoeken, dat is fantastisch. Oh my god. Dat die Lego sets, dat is toch echt geniaal, Eva. En dat is ook zo'n schitterende Lego set van de beker van de wereldbeker voetbal. Maandag is je eerste kans om die trofee in de wacht te slepen, de Lego trofee in de wacht te slepen, de Lego set. En wat moet je daarvoor doen? Wel, ik heb iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. Zijn naam, Mick van der Slaggevers. En Mick zal een fictief doelpunt beschrijven van één van de landen die meedoen aan het WK. Ik zal het laten horen. En aan de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, zal je misschien kunnen raden over welk land het gaat. En als je dat vindt, dan maak je kans op die officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Goed, dus voilà. Maar ik leg het maandag nog wel eens goed uit. Dus als het is maandag 4:15 in Free Willy, is je eerste kans. En ik weet dat heel veel mensen dit heel graag gaan winnen, want het is een fantastische prijs voor jong en oud. Maandag spelen we voor het eerst om 4:15 in Free Willy. Dit is het WK-lied van België.

0: Storybox. Portishead hier in de avondspitsfamilie. Na Sylvie Kreusch en Kiss the Grass. Ons Belgische WK-lied van dit jaar. Zeg, zometeen is er EHBO CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties. Waarbij ik je help aan een mening over een heet actueel thema. En vandaag is dat een artikel over een man die in Sint Maartenslatem 102 kilometer per uur reed in een zone 50 en daarvoor door de rechter veroordeeld is. Zijn advocaat zei dat de man een goede reden had om zo snel te rijden. Hij had namelijk enorm veel last van diarree. Als je daar nog geen mening over hebt, zometeen wel.
1: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink.
3: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
1: Volkswagen. Wim Oosterlink.
6: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: Underworld met het legendarische Born Slippy. 13 voor 6 in Sint Maartenslatum reed een man 102 kilometer per uur op een plek waar hij maar 50 mocht. Man van 74 jaar, hij is vandaag, nee, sorry, eergisteren door de politierechtbank veroordeeld. Daarvoor, zijn advocaat zei nogthans dat de man een dringende reden had om zo snel te rijden dat hij op 5 minuten van zijn huis was en dat hij plots last kreeg van diarree. De rechter stelde vast, lees ik hier, dat de man in het verleden al 7 eerdere verkeersveroordelingen opliep. Hij kreeg een geldboete van €480 en mag 21 dagen niet met de wagen rijden. Er staat helaas geen foto van de man bij, anders konden we hem helpen als we hem zouden zien. Hè? Hem een toilet aanbieden indien nodig of altijd als we hem zouden zijn nuttig zijn. Als je afvraagt, goh ja, moet hij daar ook al een mening over hebben? Ja, want het is 2026 en dit jaar hebben wij over alles een mening. Maar geen zorg, ik ga je helpen. Dit is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS.
0: Ja.
1: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want het zit zo, wij hebben gelukkig, godzijdank, in België een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers en zo de samenleving een mooiere plek wordt om samen te leven. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er een paar viertal verzameld. En je kan die gebruiken als je ze nodig hebt. Heel snel hoor. Ik ga ze snel overlopen. Mening 1 is van Carla van Langeraard. Een mopje, want humor helpt ons om te gaan met de ellende in de wereld. Carla schrijft... Wat een shitverhaal. Inderdaad. Mening 2 van Tamara de Meersman. Tamara trekt haar conclusies. Ze schrijft, dus luister goed. Tamara schrijft... Dus... Als je moet kakken, dan mag het in de kant. Goed om weten. Dus als je mij ergens ziet zitten aan de kant, mij niet opschrijven als wildkakker. Bij Tamara staat er wel een profielfoto, dus je vindt hem op de Facebook van hln.be. Mening 3 van Nico van Nesten. Dit is meer een vraag dan een mening. Nico schrijft... Ben u wel benieuwd? Is hij er tijdig geraakt? Waarop Lieve de Kezel antwoordt... Dat is en blijft een mysterie. De journalist ter velde heeft heel wat info laten liggen. Dat zorgt voor humor wel, dat is wel goed. En tenslotte mening 4 van Ineke Jurgen Willocks-Kuit. Mag ik opnieuw oproepen om dus uw Facebooknaam kort te houden en niet zo al uw partners... Enfin, dus Ineke Jurgen Willocks-Kuit geeft een persoonlijke getuigenis. En schrijft... Ik heb al jaren last... van spastische darmen. En ik zeg het, als dat opkomt, moet ik direct gaan met de spurt. Of ik krijg precies meteen koortsrilling en hevige buikkrampen. En ja, overal mag je niet naar het toilet gaan. Soms is sleutelvragen. En dan naar het toilet gaan al iets dat niet lukt. Dat is heel vervelend. Maar we laten er ons niet door doen. Ooit één keer omdat winkel weigerde waar we aan het shoppen waren op de parking dan maar. Ik geraakte... Ja, het is wat je denkt. Ik raakte niet meer naar volgende winkel om het daar te vragen. Wat schaamde ik me wel dood, maar blij dat ik verlost was. Ondertussen heb ik wat trucjes mee in de auto. Dank u Ineke Jurgen Willocks-Kuit voor uw deze mooie getuigenis. Voilà, je bent weer mee met de actualiteit. Je hebt weer een mening die je ervan kan... Sorry als je aan het avondeten bent. Sorry, ja. Dit is EHBO-CWFS, elke dag 17:15 bij Willy. En hier zijn de levelers. Die hebben ook altijd wat trucjes mee in hun auto, denk ik. En nu ik erover nadenk, ze klinken ook een beetje alsof ze met spastische darmen zitten. En na een tocht door een volledig winkelcentrum de verlossing gevonden hebben naast hun tourbus op de parking. De grote bevrijding als het ware. Liberty!

grote bevrijding van de Levelers, Liberty Song. Zeg, er is een heldin in ons land op wie iedereen in de jaren 90 verliefd was. Alle mannen en alle vrouwen nog meer.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
6: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen, getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
5: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzage in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
7: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat men niet binnen 1 jaar, wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn, wel nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren, wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
5: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.

Sabian met The Great Pretender na Queens of the Stone Age en The Lost Art of Keeping a Secret. Dit is de avondspits. We hebben hier nog tot 7 uur straks Staalhard met Jasper de Petter. Daarvoor heb ik nog tickets voor Yerra On Air. Een festival met onder meer The Offspring en Papa Roach en Viagra Boys op de affiche. Dit uur muziek van Crush with Eyeliner. Enfin, muziek die heet Crush with Eyeliner. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. En eerst de Smits. Stop me if you think you've heard this one before. Goedenavond.

Met New Kids in Town. Het is 17:15 in de avondspits, familie. Elke dag om dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag Heather Nova. Heather Nova, heldin van de jaren 90, waar iedereen verliefd op was, is in ons land vandaag en morgen. Speelt op kampvuurconcerten aan Kasteel van Horst in Sint-Pietersrode. Schitterende concertreeks daar. Ze speelt daar vandaag en morgen. De concerten zijn allebei uitverkocht. Alleen voor vanavond zijn er nog enkele extra dure tickets. Dat heet Kampvuur Experience. En dat is zo met een lounge tent en whatever. En dus de apéro en barbecue en dessertbuffet. Enfin, zo'n luxe ding is voor 150 knotsen als je dat ervoor over hebt. Als je echt Heather Nova nog wil zien. Vanavond in Kasteel van Horst in Sint-Pietersrode. En morgen opnieuw. En nu op jullie met Walk This World, de geweldige Heather Nova.

0: Terranova in ons land vandaag en morgen aan Kasteel van Horst bij de kampvuurconcerten vandaag. En morgen de Walk This Way, Walk This World, sorry, van Terranova. Straks stuur ik je naar The Offspring en Papa Roach onder meer op Jera On Air in Nederland. Als je tickets wil, zal je een groep moeten herkennen die ik straks dus ga draaien en die op het festival speelt. Ik ga geen noot, ik ga het straks uitleggen. En zo meteen... ja, dat is een beetje... Zometeen komt Jasper de Petter langs, die vanavond Stel Hart presenteert. En ik moet zeggen... Ik zeg niks. Ik ga geen tips geven. Niks aan de hand. Niks.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten, die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, rosébeken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2+1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Wim Oosterlink.
10: Niveau 0, hè. 0, hè.

0: Mauro Pavlovski was dat met Maintained Love voor R.E.M. Crush with Eyeliner. Bij mij in de studio Jasper de Petter, die straks Staalhart presenteert. Dag Jasper.
1: Goedenavond. Ja, avond al, hè.
0: Zijn je eraf leren om met je handen zo te doen?
1: Nee. Nee, okay. En dat gaat eeuwig zijn. Okay. Ja, ik ben heel expressief ja, met mijn handen en mijn vingers.
0: Ik zag geen hand aan mij. Zeg, hoe is het alles oké met u? Hoe gaat het?
1: Goed, ja. Het is een hele drukke dag, maar ik geniet er wel van. Ja, het is van hier naar daar en heel veel telefoontjes.
0: Geef eens voorbeeld van wat je al gedaan hebt vandaag.
1: Wel, ik zat vanmorgen in de studio. Ik ben voorbereidingen aan het doen voor een plaatje op te nemen met een band. Soms produce ik ook een beetje.
0: Ja.
1: En dus ik zat in de studio en dan werd ik nog gebeld en moest ik artikels zien te fixen. En,
0: maar dus je zit in de studio met een band om een je hebt hetzelfde groep, maar om een andere groep te produceren.
1: Ja.
0: Dus je bent producer. En sorry voor een domme vraag, maar wat is jouw taak? Wat is jouw taak dan?
1: Ik denk dat er ergens heel goed een middenlijn is tussen, of een mediaan, tussen een psycholoog zijn en een muzikant. Dat is eigenlijk, ja, de zien dat de bruggen niet verbrand worden en dat ze mooi, ik ga niet zeggen altijd in het midden blijft, maar dat de mensen wel blijven overeenkomen.
0: Maar bepaal je dan ook hoe die plaat gaat klinken? Heb je daar invloed op?
1: Je hebt daar wel invloed op, ja. Maar ik denk dat sowieso klant is koning of zo.
0: Ja. Blijft al hun ding.
1: Ja, zeker, ja. Absoluut. Maar ik denk wel dat een producer die zorgt ervoor dat... je moet dat wel zien als het kader van een schilderij. Hè? Dat het alles binnen het kader blijft. Oh, ja. Hè? Die gaat heel fel gaan kijken van wat willen we doen, wat is de tijd, hoe kunnen we de tijd benutten, hoe willen we dat de plaat klinkt, hoe gaan we dat doen.
0: Ja, ja.
1: Is er te veel ruimte voor, ik ga niet meer zeggen, de gitarist die constant solo speelt, dan moet je zeggen van ja, oké, het is wel de bedoeling dat... Ja. De solo in zit, maar dat niet de constante solo is.
0: Tof, maar ja. Dus echt zo'n beetje, dat ook praktisch en psychologisch, dat allemaal zo wat beheersen. Zo,
1: ja, iedereen wil natuurlijk ook zijn stukje in die muziek steken. Tegen die drummer ga je niet zeggen van ja, het is niet de bedoeling dat je die film niet doet, maar dan moet dat op een andere manier aanbrengen.
0: Leon. Ja. Ik wist niet dat zo...
1: Maar heel plezierig, hè?
0: Ja.
1: Ik doe dat misschien zelf liever als muziek maken.
0: Allee, ja. Het zal wel. Denk het niet. Oké, goed. Straks dus uit produceren, spelen met je groep en straks Staalhart presenteren op je. Doe je toch graag ook wel...
1: Mega, ja. Het zal wel. We gaan heel progressief straks. Ik heb 5 nummers mee van 10 minuten.
0: Oh my god. Echt waar? Allee, goed. Straks vanaf 7 uur.

0: Kaiser Chiefs met Ruby, Ruby, Ruby. Jasper, hoor je straks in Staalhart vanaf 7 uur op jullie. Kijk, ik ga nu tickets weggeven voor Jero Neer, maar wacht. Je mag pas sturen als ik het zeg. Goed?
1: Free Willy.
0: Want ik heb al veel te veel verklapt. Ook, ik heb eigenlijk al veel te veel verklapt zonder iets te verklappen daarnet. Heb ik door. Goed, Jera, luister goed. Dus sturen als ik het zeg nu nog niet. Jera on Air is 25, 26, 27 juni in IJsselstein in Nederlands-Limburg. 3 dagen lang. Ik heb 5 duo-combi-tickets om weg te geven. Dus je kan met z'n tweeën 3 dagen gaan naar Jera on Air. Je mag enkel meespelen als je zeker kan gaan. Als je twijfelt, niet meedoen, dan krijg je geen tickets. Want dat is zo stom als we tickets weggooien. Het is waar. Hè? Wie speelt daar op Jera on Air? Onder meer Papa Roach, Bob Villain, Doggy Dog, Pennywise, Rise Against, The Ataris, Viagra Boys, The Offspring en nog heel veel andere harde bands, stevige bands, geweldige bands. Ik heb 5 duo combi tickets. Wat moet je doen om zo'n combi ticket in de wacht te slepen? Goed luisteren naar wat ik nu zeg. En wachten. Ik ga nu... moet echt wachten. Je krijgt echt zeus. Mensen sturen al, maar wacht. Je krijgt gewoon geen tickets als je nu al stuurt. Niet, oké? Oké. Oké. Ik ga nu een groep draaien. Een heel harde groep. Heel hard. Die ook speelt op Jera on Air. Je moet zometeen, als ik het zeg, moet je de naam van die groep sturen via de Willy app. Dan, zo, maak je kans op een duo combi ticket voor 3 dagen Jera on Air. Ik zeg nog een keer, 25, 26, 27 juli in IJsselstein in Nederlands-Limburg. Je mag sturen vanaf nu. We zoeken de naam van een groep die je misschien kent en die ook op Jera on Air speelt. Welke groep is dit?

0: Willy.
1: Met Elisa Torhout aan de lijn. Dag Elisa, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Elisa, welke groep heb jij gehoord daarnet?
2: Ronker.
1: Ronker is goed, jawel, inderdaad. Waarom... Wacht ze. Waarom stuurden mensen al... Wacht, ik moet dat nu uitleggen. Hoe is mijn vraag nu eigenlijk? Wat is de link? Waarom was dat niet zo moeilijk?
2: Omdat Jasper de frontman is van Ronker.
1: Voilà, omdat Jasper de Petter, die net bij mij in de studio was en bij ons staalhard presenteert, de frontman is van deze band, van Ronker. Inderdaad, zo'n vriendelijke jongen, net in de studio en zo kwaad precies op zijn plaat. Is waar, Elisa? Amai, zeg. Je hoorde het geweldige Ronker met Respect, The Hustle. Ook zij spelen op Jera On Air. Jij wint een duo combi ticket voor de 3 dagen Jera On Air. Proficiat, Elisa.
2: Ja,
1: ook Joffrey uit Tremelo, Jolwin uit Uden, Koen uit Deinze en Quentin uit Duffel krijgen van mijn bericht dat ze bij de gelukkigen zijn. Elisa, fijne avond en geniet van Jera On Air. Tot ziens, salukes.
2: Dank u. Dag.
3: Zeg, Jasmin.
4: Uh-huh.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja.
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
15: Willy. Muziek is heel belangrijk.

dat is lang geleden. The Day Brings. 7:10. We zijn 4 juni 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1. In Brussel is de betoging van het Franstalig onderwijs een beetje veel uit de hand gelopen. Met vernielingen in de buurt van Brussel Centraal. En meer, de betogers willen niet dat er bespaard wordt in het Franstalige onderwijs. 2. In Angola hebben ze begot een nieuwe soort spin ontdekt. Die doet alsof ze een lieve heersbeestje is. Je van hoe verzinnen ze het, maar het is echt waar. En 3. Michelle Phillips is vandaag 82 jaar geworden. Michelle Phillips, geboren in 1944 en bekend

WK voetbal. En kan je elke dag hier in de avondspitsfamilie de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen. Maandag begin ik eraan om 16:45 in Free Willy niet te missen. Jasper de Petter komt eraan met staalhard op de radio. En dit nog van mij, donderdagavond. En alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met

0: Volgende week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Volgende week bij Wim Oosterlink. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
2: Sst, luister.
3: Summer Deals.
2: Hoor je het ook?
3: Summer Deals.
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
10: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoersmaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur, het gaat hem om... Had dit kunnen vermeden worden?
9: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook voor gewone passagiersvluchten komt. Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genee.
11: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams, we zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
9: De Vlaamse regering maakt elk jaar €14 miljoen extra vrij om onthaalouders beter te betalen. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde zege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maxima tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
12: Music matters.
0: Staalhart, Jasper de Petter.
13: Pakkies, rare maatsoorten en extra lange tracks vandaag. Welkom to Proximity.

0: Willy.
1: Het zijn zo van die druilige dagen met extra veel regenbogen aan de lucht en ik word daar progressief van. Dus ik dacht, tijd voor een dikke prog special. En waar begin je een prog special anders dan bij Rush? Het zijn spannende dagen voor Rush, want de band vertrekt binnen 3 dagen op hun eerste tour sinds de dood van Neil Peart. En dat is spannend. Hè? Ik ben alvast benieuwd naar het beeldmateriaal. Ook bij Mastodon blijven ze niet bij de pakken zitten. En hij dropte deze week, het begin van de week, nieuwe muziek. De eerste nieuwe muziek sinds de dood van Brent Hinds. De nieuwe single Your Ghost Again is dan ook een eerbetoon aan een overleden ex-gitarist. En ik moet zeggen, bij mij komt het super heftig binnen. Het klinkt meer Mastodon dan Mastodon in tijd geklonken heeft. En dat zegt toch wel veel. Dit is voor Brent, Your Ghost Again, Mastodon.

Mannekes. Gloednieuwe muziek van A Perfect Circle. Hoera, zou ik zeggen. Net op tijd voor die show op Werchter. Dubbelfeest. En Maynard die eindelijk weer kwaad is. Halleluja! Over kwade prog gesproken. Hier is Psycroptic. Met de nergste riffsalad in het westelijk halfrond. Ik was er compleet van ondersteboven toen ik het de eerste keer hoorde. Hier zijn ze met A Gathering of a Venomous Herd. En die titel die klopt geweldig hard. Alsjeblieft.

0: Willy.
1: Wat een herrie. Leprous, dat is het Noorse boegbeeld van de progmetal. Aanvankelijk kwamen ze op de meeste mensen hun radar, ook die van mij, als de backup band van de legendarische zanger van Emperor, Ishan. Kijk nu 10 jaar later en de band die treedt dit jaar aan als headliner in de Metal Dome op Graspop. Zelf noemen ze Disney Metal en ik snap het wel. Leprous, the prize.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Prog, dat moet niet altijd lief en feeriek zijn. Dat bewijzen ook de jongens van Meshuggah. Hier zijn ze, met Future Breed Machine.

0: Staalhart. Jasper de Petter.
1: Ja, deze moet je wel kennen eigenlijk. De klassieker onder de klassiekers van de prog metal. Dream Theater. Met Pull Me Under.

drum Mike Portnoy terug op de drumtroon. En de kenners die weten, met Mike is het altijd wel feest.

0: Staal hard. Jasper de Petter.
1: Het Franse Slift, die spelen dan weer heel kunstig met maatsoorten, met rare sounds. Het is een beetje Shellac meets de Melvins. Maar een liefdesbaby van Shellac en de Melvins, die mag altijd komen aankloppen bij mij thuis. Slift met de Storm.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
1: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
4: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
3: De federatie pleit ook voor meer middelen voor het leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud de Lee heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzegen. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig met buien. Vivi.

Voivod, die komen in 2027 met een conceptplaat. En laat conceptplaten nu eens bijna een standaard optie zijn in de progscene. Voivod die maken al sinds Dimension Hadros uit 1988 echt full-on progressive metal. Ja, dus ze waren een van de allereerste, maar ook deze Synchro Anarchy uit 2022 toont dat de band nog steeds in bloedvorm is. Ook die Ocean, die knallen nog steeds platen uit met een spiermassa van een Arabische volbloed. De band is intussen vervuild naar een collectief en elke release is de bezetting anders. Hun nieuwe plaat gaat Solaris heten en komt eraan in september. Hier zijn ze met het 9 minuten durende Light Pollution. En het is machtig. The Ocean.

Als dat niet machtig is, bijna spiritueel, dan weet ik het ook niet meer. The Ocean met Light Pollution. Ze organiseren ergens in september, oktober, hun eigen fest, Pelagic Fest. Allen daarheen. Maar voor je naar Pelagic Fest gaat, dan ga je beter eerst eens een kijkje nemen in de Kafka volgende week. Volgend weekend eigenlijk. Op 12 juni kan je naar de Pulse Agency Showcase. En daar staan enkele vette bands op het programma. Je hebt Astodan. Je hebt het net herrezen The Waiting Game. Fantastische band trouwens. En dan heb je ook deze Ville Noire. Ville Noire die maken hardcore uit het straatje waar ook Converge woont. En in dat straatje, daar wordt er heel progressief geleefd. Hier met het fantastische Rest Amaze.

Daily. Cynic met Celestial Voyage. En die band die was eigenlijk altijd al voor op zijn tijd. Nu nog steeds. Dus ik vraag mij af wat dat geweest moest zijn in de 90s. Hoe de mensen daar dan naar keken. Hey, dat is death metal met autotune vocals. Klinkt pittig. Nog iets pittig is Knocked Loose. Die kwamen in 2021 aandraven met A Tear in the Fabric of Life. En die concept EP is misschien wel het progressiefste wat ik van vettige metalcore al heb gezien of gehoord. Het zijn dappere jongens trouwens, die mannen van Knocked Loose. Hun gitarist Isaac Hale, die is net aangereden door een auto. En een zanger Brian Harris, die kan met een ziekte die de helft van zijn gezicht tijdelijk verlamt. Maar de mannen die hebben nog geen enkele show geskipt, terwijl ze in het voorprogramma van Metallica toeren. Echte strijders. Hier zijn ze met God Knows van die concept EP A Tear in the Fabric of Life. En het is stevig, maar het is ook kei mooi.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Really?

0: Daily.
1: Devin Townsend met het fantastische Sildiotia Attacks. Amai, wat een tongue twister. Devin Townsend die is al jaar en dag ereburger van Prog City. Of het nu solo met Strapping Young Lad is, of als gastzanger bij de crème de la crème van de Prog scene. Devin is overal kind aan huis in Prog City. Voor mij is Ziltoid, The Omniscient, zijn absolute meesterwerk, zijn 10e plaat. Een conceptalbum over Ziltoid, een alien die op zoek is naar de perfecte kop koffie. Ongelooflijk straffe plaat, zeker als je weet dat de beste man elk instrument zelf heeft ingespeeld. Maar ook de plaat zelf mixte en zelf opnam. Nu van de ene baas naar de andere baas. Hier is Magnum met de fantastische Bob Catley aan de stem. Beetje de brug tussen Genesis en Iron Maiden. Fantastische band, Soldier of the Line.

0: Lokale Hart. Jasper de Petter.
1: De fantastische Bob Catley aan de microfoon bij Magnum. De grootste baas van de Europese progscene, dat is volgens mijn boek Arjen Lucassen. Met zijn progmetal opera project Arjen haalt hij de grootste vissen om met hem platen te komen maken. Denk dan Bruce Dickinson, James Labrie van Dream Theater of Devin Townsend van hiernet. Allen zijn zijn kind aan huis bij de boomlange Noorderbuur. Arjen, bel me ooit eens. Een van de uniekste projecten binnen de heavy metal. 10 minuten genieten met The Age of Shadow.

Genghis Tron met Nothing Blooms in the Hollow. Volgende week brengen ze hun nieuwe plaat uit, Signal Fire. En die single hier juist, die belooft wel echt het beste. Jongens, we hebben serieus wat afgeprocht. Het was fantastisch leuk. We zouden nog uren kunnen doorgaan. Ik denk dan aan Opet, Between the Buried and Me, Tool, Sabotage. Maar kijk, er kan er maar één de reizende ster aan de proghemel zijn. En in dit geval is dat Blood Incantation. Na Graspop kapot te spelen vorig jaar, is dit jaar het grote Rock Werchter aan de beurt. Dat zijn toekomstige grote jongens. Ik zou zeggen tot volgende week, bakkies. En geniet van Blood Incantation met The Message Tablet 1. Tot volgende week.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
8: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Hè. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
7: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Szwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam-toernooi. Andreeva is pas 19 en Szwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
3: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
2: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
4: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
2: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
1: Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky ook een volledig staakt het vuren en hij wil alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Journaliste Katrien Sales.
3: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
2: Er zal een autopsie gebeuren om formeel te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer. Vivi.

Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïns president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, zegt Frank Durings.
3: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
2: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
1: Music matters.